0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen. Maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn twee mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie nog niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclava Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. In Italië schort de Schengen-regeling op voor vrij reizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering hebben willen bespreken of Spanje tijdelijk uit die Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. De bestorming kostte volgens Spanje zeker 57 mensen het leven. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water uit sloten en beken te halen uitgebreid. En gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. Ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. Het weer vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Gaat heel erg snel, gaat het. Gaat goed, hè? Ja? Imagine, John Lennon.

go. It ain't no country club either.

In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen, maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn 2 mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. En de Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer nog, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, het is droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

you really did shoot that man straight through the heart.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het

plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water meer uit sloten en beken te halen uitgebreid. Er gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. En ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. En de gemeente Leiderdorp in Zuid-Holland heeft aangifte gedaan van diefstal. In een woonwijk is een complete pannakooi gestolen. De gemeente heeft geen idee waar de metersgrote kooi om in te voetballen is gebleven. Vanwege bouwplannen moest de pannakooi op termijn in Leiderdorp nog wel verplaatst worden, maar daar was nog niets voor geregeld. De gemeente hoopt dat het speeltoestel snel weer boven water komt. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft ook droog. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren nog dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie

Ik denk dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje afgelopen dag nog maatregelen moet nemen. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft droog bij 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur ook niet op de hoogte was. Bij aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen en een 10-tal gewonden gevallen. Volgens de burgemeester kwamen ook meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen terug. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7, meerdere gebouwen raakten beschadigd en uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit de koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer, het is droog.

Droog en plaatselijk is er kans op mist bij 10 tot 15 graden. Overdag veel zon en droog. In de middag wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle toernooien die door de FIFA worden georganiseerd. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen. Zo'n 10 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. 2 dagen geleden was er ook een grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Toen kwam een Russische raket in Polen terecht. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd en uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De bewoners van ruim 40 woningen in het Utrechtse Bilthoven moesten gisteravond urenlang hun huis uit vanwege een auto waar mogelijk gevaarlijke stoffen in lagen. Rond 1 uur vannacht konden ze weer terug nadat er geen gevaar bleek te zijn. De politie heeft wel 2 verdachten aangehouden. Waarvan ze worden verdacht is nog onbekend. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met her en der wat stapelwolken. Lokaal kan er een bui vallen, het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 81. Ik moet wel de goede schrijvers naar beneden doen natuurlijk. 981, ik moet even iets zachter praten. Zie ik allemaal de meters, die slaan er allemaal uit.
1: Het authentieke geluid van de muziek van toen en soms van nu. Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.
0: Nou, dit is allemaal weer de piep en brom en ruis kraakstadio, zeg maar. Terwijl het allemaal net eigenlijk wel goed ging. Ik heb alles even nog getest en zo. We moeten echt na de zomer een onderhoudsbeurt gaan plannen, zeg maar, voor deze studio. Maar goed, daar wil ik het niet over hebben. Nee, we wouden het hebben over de Pointer Sisters. Should I do it? Nou, dat vraag ik mezelf ook wel eens een beetje af. Should I do it? En terwijl ik dit zeg, inderdaad, denk ik mezelf, ja, ik moet het doen. Waar heb ik het over? Nou ja, iets wat persoonlijks eigenlijk. Ik heb aan de onderkant tegenwoordig zo'n frame, omdat doordat ik ziek ben geweest, heb ik een kuur moeten doen, een aantal, nou, bijna een half jaar, met prednisolon. Dat is een middeltje wat natuurlijk wel erg goed is voor dingen te genezen, maar ook trekt het andere dingen mee. Onder andere bij de tandarts. Die gingen al mijn kiezen aan de onderkant, die loslaten, er maar uithalen. Dus die onderkant is zo goed als leeg. Er zit natuurlijk wel een frame, een noodframe, zeg maar. Maar dat wordt maandag, krijg ik dan dus vandaag. Terwijl ik deze uitzending op de radio heb, zeg maar, 's morgens, krijg ik vanmiddag, zeg maar, 2 implantaten. En daar zie ik wel een beetje tegenop, dames en heren. Ja, dat is wel dat je zegt van, nou ja, ze gaan toch in je kaak boren. Laten we wel wezen, je krijgt een cool lapje mee met een doosje medicijnen. En daar moet je het dan de komende week mee doen. En voor de rest is het de komende maand soep, sla, koffie, brinta, dat soort dingen. Nou, sla niet natuurlijk. Soep. Soep, vla en koffie. Nee, ja, koffie mag wel. Ja, alles wat maar gemalen is en warm is en prut, zeg maar. Waar heb ik het over, zeg? Goedemorgen, het is 100% vinyltijd. Het is 10 uur geweest op Voorst Veluwezoom op woensdag. Natuurlijk ook op RTV 794. We gingen terug naar de winter van 1981 op 1982... En de Pointer Sisters met Should I Do It? Ja, en dat is inderdaad de vraag die ik mezelf gesteld heb. Maar ik was in een café en daar kwam ik meneer John Lodge tegen. Want die zingt daarover namelijk. De Street Café. Hier is John Lodge.

was in Nederland geen grote hit. Nee, helemaal niet zelfs. Hij was bekend als de basgitarist van de Moody Blues. Hij kwam uit Birmingham. En John Lodge, hier in Nederland, vooral bekend inderdaad, dus vanuit de Moody Blues. Hij kwam in Tipperary terecht, nummer 3 dat wel. En ja, dat was dan ook zijn enige wapenfeit eigenlijk als solozanger. John Lodge en Street Café. Ik moet nog even de groeten doen aan de man van de organisator van de platenbeurs in Lelystad afgelopen weekend. Dat was weer erg leuk om daar even kort een praatje mee te maken. Robbie van Robbie Records, die organiseert vele platenbeurzen, maar onder andere ook in Lelystad, waar wij zeer geslaagd zijn. En de platen die we nu allemaal horen, ja, zijn niet gesponsord, we moeten van kopen. Maar het is wel zo dat we daar een kraam tegenkwamen met de kwartjesbakken, zeg maar. En dat zijn onze prijsklassen natuurlijk. Hè. Alles wat je vandaag in deze uitzending hoort, dat komt uit die bak, zeg maar. En daar hebben we ons best gedaan om weer een leuke samenstelling van te maken. John Lodge dus inderdaad, met een beetje folkachtige song Street Café. De volgende is ook een hele bijzondere. Double of Double. Het is eigenlijk Double, staat L-E. En het is van het album Blue. En dan heb ik het over Double als The Captain of Her Heart. En dat is een prachtnummer.

The Captain of Her Heart. Ja, ik heb het altijd zo'n mooi nummer gevonden. Heel melodieus, zoals dat heet inderdaad. The Captain of Her Heart van Double. Double, eigenlijk moet je zeggen, Double. De volgende is van David Cassidy. How can I be sure? Wie was die David Cassidy nou? Nou, die is geboren in New York, april 1950. Hij is niet oud geworden, want hij is in 2017 is hij overleden. Maar hij zat destijds bij de Partridge Family. Dat was een televisieserie over een zanggroep die door Amerika toerde met een bus. En in 1970 tot 1974 was dat een zeer populaire serie, wat Cassidy tot tieneridool maakte. De massahysterie rond zijn optredens was Casamania genoemd. Tijdens een drinkpartij en bij een concert bij de Londense White City Stadium vond helaas in 1974 een 14-jarig meisje de dood door de enorme massa die zich naar het podium toe duwde. Cassidy typeerde de muziek in zijn beginjaren als bubblegum. Hij had onder meer hits met I Think I Love You uit 1970 en How Can I Be Sure. I Think I Love You was natuurlijk met de Partridge Family. Deze plaat die we nu gaan draaien, dat is een solo nummer van hem. How Can I Be Sure? Hier is David Cassidy. Oh, ik heb een naald er niet opgelegd. Daar klopt hij ook, piepkraak. Ja, nou. David Cassidy nogmaals met How Can I Be Sure? Nou, naald erop leggen natuurlijk en een beetje sprayen, dan is hij lekker schoon. Ja, helemaal goed.

Ik zal toch even zoeken inderdaad, maar het is niet eens origineel. Nee, het origineel is van de Young Rascals uit 1967. Ik moet wel toegeven inderdaad dat hij daar best wel succes mee had. Onze zanger van daarnet, David Cassidy, die stond daarmee op nummer 13. Dat is wel grappig, want hij had 3 hits. Allemaal 6 weken genoteerd. En de ene heette I'm a Clown, de andere Rock Me Baby en How Can I Be Sure. Respectief nummer 1, 13 en 13. Dat is toch ook bijzonder. Allemaal in 1972 en 73 kwam dit nummer vandaan. De Young Radicals inderdaad. Dat was dus inderdaad dan het origineel, zoals het heet. Ik kan hem helaas niet te horen, want er zit een kriebeltje in. Wat ik wel wilde zeggen inderdaad, is dat dit nummer van How Can I Be Sure door heel veel artiesten is gecoverd. Onder andere natuurlijk dan door David Cassidy, maar ook door Dusty Springfield, Gloria Estefan. Het zijn toch grote namen, zeg maar. Helen Reddy. En nog een hele rij mensen die dan wat minder bekend zijn. De Hitchoners, nou, ook wel bijzonder. Maar Gloria Estefan en Dusty Springfield, dat zijn misschien wel hele aardige uitvoeringen om eens een keer ergens tegen te komen. We gaan naar het Songfestival in 1971, dames en heren. Daar stond een dame met blote voetjes op het podium, een heel bescheiden klein meisje. En zij won inderdaad het festival. Ze heette Dana en ze zong All Kinds of Everything. Deze. Ik ben nog niet helemaal wakker, hoor. Ik denk dat ik een kopje koffie moet nemen. Goedemorgen.

I'll go where the music takes me, inderdaad. En dat was natuurlijk Jimmy James. En dat kwam in 1976. Stond nummer 7 als hoogste positie en 10 weken genoteerd. Een groep die in de jaren 70 grossierde in hits. Dat was de Middle of the Road. De naam zei het al een beetje. Het was ook Middle of the Road music. En daar komt het ook een beetje vandaan. Muziek die eigenlijk voor iedereen wel wat heeft. Of het nou jong of oud in die tijd was, zeg maar. Of het nou bij de arbeidsvitamine was op de top 40. Stond dat overal in. Veel nummer 1 hits hadden ze met de blonde Sally Carr als leadzangeres. Die altijd in hele kleine hotpants liep. En of daar nou de hits vandaan kwamen, weet ik niet. Maar het was wel natuurlijk het aankijken waard. Middle of the Road. En wij hebben het bedrijf daarvoor liggen. Het nummer Sacramento.

Ik zei het al, hè? Sacramento nummer 1 in 1972. Zij waren inderdaad grossier van hits in die tijd. Het begon allemaal in 1971. Dat begon met Chirpy Chirpy Cheep Cheep. Dat kwam nummer 2 terecht. Daarna kwam nog een andere hit, Tweedledee Tweedledum. En dat kwam in 1971 ook, nummer 5 terecht. Daarna wordt het 1972. En natuurlijk, want dat komt na 71. Maar dan moet ik even goed op een lijstje kijken. Wat komt er eerst? Ja, Sacramento. Ja, in januari. Dit dus inderdaad een dikke nummer 1 hit. En 16 weken genoteerd. Daarna volgen dan nog Samson & Delilah. En die kwam ook nummer 1 terecht in 1972. Er zat geen 3 maanden tussen. Het heeft bijna allemaal tegelijkertijd in de hitparade gestaan. En Bottoms Up in 1972, nummer 5. Daarna kwamen er nog heel veel andere plaatjes die het niet zo goed meer deden. Onder andere Kaila Ki, Kaila Ko. De titel die is al moeilijk uitspreekbaar. En dat hield maar 4 weken genoteerd in de hitparade, nummer 21. Maar de rest eigenlijk ook. Yellow Boomerang van nummer 1 in 1973. Dat was allemaal wat ze maakten. Dat was eigenlijk toch wel een grote hit. The Talk of the USA is apart uitgebracht als singeltje, maar in Nederland als de achterzijde van Samson & Delilah en stond daardoor alleen maar als achterzijde genoteerd. Andere landen kwam het nummer ook apart uit en daar kwam het in de hitparades als een apart singeltje uit en werd ook succesvol. Nou, The Middle of the Road, de naam zegt het al wat ik net zei, inderdaad, Middle of the Road muziek. Iedereen vond het allemaal wel makkelijke muziek op het werk of tijdens autorijden, wat dan ook, was prima te doen. We gaan zometeen nog even naar het weerbericht voor de komende week. En we hebben eerst nog Tammy Wynette, Stand By Your Man. De Riebies in Nederland zongen dat volgens mij is er een kans. En dat is een wat mindere uitvoering. De Tammy Wynette komen later nog tegen inderdaad bij de Pet Shop Boys met een enorme grote hit. Maar hier is ze het meest mee bekend geworden. Stand By Your Man.

0: 1975, Queen of Country en Tammy Wynette, Stand By Your Man.
1: Voorst Veluwe zo.
2: Weer.
0: Ik heb het weer tot met vrijdag voor je. Op maandag dus vandaag nog een enkele bui. Dan is het daarna de overgang naar heet en zonnig zomerweer gaat weer aankomen, dames en heren. Ja, het staat er echt inderdaad. Woensdag is het bij RTV 794 in Duitsland is het 33 graden. Dat noteren wij. Avondtemperatuur gelukkig 18 graden. Dus dan kun je de boel nog openzetten s'avonds. Maar dan komen we een paar hete dagen aan. Donderdag nog 30 en vrijdag weer 27. Ja, we starten vandaag op 22. En dan loopt het heel snel op. Wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Windkracht 2, dus ook niet veel. En daardoor blijft het zo ontzettend warm. De zonkans is dus 90%. Kans op een buitje? Nauwelijks eigenlijk. Vrijdag misschien een spettertje. En vandaag, deze maandag van deze uitzending, misschien ook nog een heel klein beetje. Maar dat zal ook zo meevallen, denk ik. Wat hebben we nog meer voor je klaarleggen? Ja, muziek van ABBA, dat stond ook in de bak inderdaad van de kwartjes. Ik denk, ja, laten we er toch maar eentje meenemen. Het zat wel mooi natuurlijk. One of Us. En het ging mij om de achterkant eigenlijk. Should I Laugh or Cry? En ik weet niet of dat een albumtrack of dat het gewoon een losse track is. Ga ik even voor je uitzoeken. Als het een single track is, dan gaan we die ook nog even draaien. Dat is namelijk de achterzijde, Should I Laugh or Cry. Maar we draaien eerst even de hitsong zelf van ABBA, zoals dat heet. Het komt van het album The Visitors, dus dat is makkelijk zoeken zometeen. Dit is 100% vinyl. Een hele goede morgen.

Ja, zie je, dat dacht ik wel inderdaad. Ja. Want ik had het nummer wel op album natuurlijk. One of Us van ABBA, mag heel duidelijk zijn. 1981. Prima nummer natuurlijk. Maar de andere kant, dat nummer, dat kende ik niet direct. Zeg maar, Should I Laugh or Cry? Waarom? Nou, dat is namelijk nooit op album uitgebracht. Dat staat niet namelijk op het album The Visitors. Het staat wel op een verzamel-CD, maar niet op vinyl. Alleen maar op vinyl is het de achterkant van het singeltje One of Us. En de achterkant van Well, All Is Said and Done. En dat is apart als single uitgebracht kennelijk. En daar is dan dit ook weer, dat is apart uitgebracht op een of andere manier. Wij draaien in ieder geval daarom de dubbelaar van vandaag. Is dus ABBA. En deze keer Should I Laugh or Cry. En je hoort nu al een beetje wat ABBA nu de laatste jaren gedaan heeft. Hier is ABBA.

Mooi nummer, hè? Ja, Should I Laugh or Cry van ABBA. Betere muziek uit de jaren 80. Nou, wie weet waar je allemaal muziek van de jaren 80 kan gaan scoren natuurlijk. Want wij zetten de Fiesta de Negritos zetten we weer aan. De Fanfara Clorialla. Dat is een tune wat ik ooit een keer bij een film heb gehoord. Vond ik zo prachtig, heb ik opgezocht. En sindsdien is het inderdaad de achtergrondpingel, zeg maar, voor de beursagenda, de platenbeursagenda. En de platenbeurs in Deventer komt weer aan, dames en heren. 1 augustus 1926 in het centrum. En dat is op het Lamme van Diesplein van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. De platenbeurs in het centrum van Deventer. Prachtige, prachtige grote platenbeurs. Op een mooie locatie. En het wordt wel een heel mooi uitje voor muziekliefhebbers. Want je vindt er 100 meter aan muziek. Gratis entree en een geweldig aanbod aan stands. Dat schrijft althans de organisator. Je kan ook naar Brecht op 2 augustus. Dat is dan op 2026 natuurlijk. In het centrum, daar hebben ze een platenbeurs tussen 10 uur 's morgens en 4 uur 's middags. Utrecht komt er ook weer aan. Op 2 augustus platenbeurs op het Janskerkhof in Utrecht. Nou, dat is niet echt het kerkhof zelf hoor, maar dat ligt naast de kerk, zeg maar. Het is bezoeken tussen 10 uur 's morgens en 5 uur 's middags. Op de markt zijn allerlei muziekstijlen uit verschillende tijdperken te vinden. Van AC/DC tot ABBA en van disco tot reggae. Locatie Utrecht op het Janskerkhof. Ja. Dat is Jan. Dan heb je, als je met vakantie bent op Terschelling, heb je heel veel geluk. Want op West-Terschelling is op 4 augustus een platenbeurs. En dat is onder de Brandaris. Hey, Brandaris, dat is een bekende naam. Vindt plaats op 4 augustus van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Het is een knusse, kleine platenbeurs. Maar wel heel erg grappig om te doen. Volgens mij is het Robbie's Record die dat doet. Toch? Ja, West-Terschelling. Dan kunnen we naar Groningen nog op 6 augustus. En dan is daar op de Vismarkt een grote platenbeurs. Daar ja, belooft Peter om een prachtige platenbeurs te worden. Er zijn altijd veel koopjes te vinden, maar natuurlijk ook de laatste artiesten opnieuw vinyl. De cd-verzamelaars worden niet vergeten en daar is veel keuze in. Je vindt er standhouders uit heel Nederland, Duitsland en België. En de andere kant van het noorden, inderdaad op 7 augustus, daar vind je de platenbeurs in Leeuwarden. Daar kun je op het Waagplein terecht voor een kleine gezellige platenbeurs met 20 kramen vol LP's, cd's, singles en koopjes, maar ook fijne collectors. Als je op vakantie bent in Zeeland, dan kun je daar op 8 augustus terecht. De boeken- en platenmarkt in Zierikzee. De gezellige boeken- en platenmarkt in Zierikzee, dat is op het Havenplein in het centrum van, het, van de stad. Hier tref je de boekverkopers uit het hele land aan, maar ook een gevarieerd aanbod aan tweedehands boeken. En natuurlijk ook de LP's en CD's waar we het over hebben. Het is de boeken- en platenmarkt in 8 augustus in Zierikzee van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Nou, dan hebben ze een beetje gehad wel wat in de komende dagen allemaal aan beursaanbiedingen te vinden is. De beurskoers van vandaag, dat waren ze inderdaad. Het was afgelopen weekend trouwens, want de mensen zeggen van ja, het is een beetje raar misschien. Het is vandaag, deze uitzending is 27 juli 2026, dat is even voor de notulen nog. En het was, gisteren was het zomercarnaval. Het zomercarnaval in Rotterdam, dames en heren. Dus ja, daar moeten we toch ook minstens een beetje een sfeervol plaatje voor draaien. Nou, dat doen we inderdaad met de Rossa Nova. Hier is Margarita. I

als je nou van die bierfeestmuziek houdt. Dan moet je in Duitsland dit jaar terecht, of vorig jaar althans weer. De Mountain Crew. Die hadden een heetje met daarvoor met Wievel Hende had een octopus, geweldig. Maar de afgelopen hit was Kakadu. En dat was voor hun door hun zelf geschreven, zeiden ze. Nou, het is exact de kopie van het nummer wat je net hoorde. Agadu van de Saragossa Band. Dat was inderdaad het nummer wat draaide. We gaan er alweer uit, want het is even de klok van 10 uur aan. Ja, dan zijn de moer. Nee, maar van de 11 uur. Ik zie dan een beetje nog de vakantiestemming en zo. En de pensionaro-tijd, zeg maar. Ja, dat is wat voor dag is vandaag. Pensioendag. Ja, dat. De laatste van dit uur is van de Bee Gees en een uitvoering van Tragedy. Tot volgende uur.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is voorlopig van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump ingetrokken. Dat gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. Honderden mensen hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal de exclave binnen, vaak zwemmend of over hekken heen klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om. Volgens de Spaanse overheid zijn de meeste migranten inmiddels vrijwillig teruggegaan. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval van vannacht volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden. Daarbij kwamen 10 burgers om. En ook kwam een Russische raket in Polen terecht. In Amsterdam is vanmiddag de Canal Parade, de jaarlijkse botenparade. Deze editie is in het kader van de World Pride. 80 boten varen onder meer over de Prinsengracht om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Een week na de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn is er extra aandacht voor de veiligheid. Zo zijn er onder meer betonblokken geplaatst, zodat er geen auto's door zouden kunnen. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Lokaal een bui bij 22 tot 26 graden. Morgen dan flink wat zon en droog met 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: aan het werk. Met de muziek van
1: Forst Veluwezoon.
0: Het authentieke geluid van de muziek van toen. En soms van nu. Dit is 100% vinyl. Op RTV 794. En Forst Veluwezoon.

0: 1974, Nick Kershaw en I Won't Let the Sun Go Down on Me. En we hebben één kant weer. Waarom is dat nou? Ze hebben ook een touwtje tekst. Ja. Een gebrabbel van mij af en toe, sorry hoor. Ja, ik denk soms hardop, dames en heren. Ik had het vroeger op mijn werk ook wel eens inderdaad. Dan liep ik naar de bakkerij toe, bij wijze van spreken. En dan wist ik niet meer waarvoor ik daar naartoe was gelopen. En dan zeiden de dames al tegen mij: seniorenmomentje, meneer Burgers. Ja, kon je het mee doen. Welkom weer bij een uur van 100% vinyl van het Nick Kershaw. En ook dit uur draaien we muziek van de platenbeurs uit de Lelystad. Robbie's Records organiseerde daar weer een platenbeurs. Dus daar waren wij aan het snuffelen gegaan. En kwamen we weer een keur van muziek tegen uit de jaren 70 en 80 vooral. Want ja, in de jaren 90 is het top, hè. Dat werden het cd'tjes. Goed, Martin Burgers ondergetekend is bij je tot het volgende uur, zoals dat heet.
1: Ja.
0: Heb ik nog wat bijzonders eigenlijk? Nou, niet, behalve heel veel muziek. Ik heb muziek van Bonnie St. Clair. Ja, Bonnie lag ook in de uitverkoopbak. Ah, Bonnie. Bonnie St. Clair, maar die heeft twee keer een hit gehad met één nummer. I Won't Stand Between Them. Dat was geschreven door Peter Koelewijn. Het originele straat van Peter Tetterow, zal ik eens opzoeken. I Won't Stand Between Them. Net in 70 had Bonnie daar een hit mee. Maar ze deed het nog een keer. En dat deed ze namelijk in 1982. En toen kwam het ook in hitparade terecht. I Won't Stand Between Them. Dit vond ik een zeer geslaagde uitvoering. Het is een beetje een theatrale, bombastische uitvoering. Maar toch wel heel erg leuk. Straks een nummer van een andere zangeres. Om aan te bewijzen dat een remake van je eigen liedje niet altijd succesvol zal zijn. Ik zal ze toch alles mee draaien, maar deze draaien we natuurlijk eerst. Hier is Bonnie St. Clair en haar uitvoering uit 1982 van I Won't Stand Between Them.

Bijna een soort theaterproductie is dit inderdaad. Bonnie St. Clair. En de uitvoering van I Won't Stand Between Them. En dat was natuurlijk het orkest onder leiding van Harry van Hoof. En zij speelde zelf ook piano. Harry van Hoof die deed dat inderdaad. Hans Hollestelle deed gitaar en... Wat is dat nou? Advies? Nou ja, bijzonder. Albert Broekhol deed synthesizer. Jan Vermeulen basgitaar. Dan hebben we nog Ton van het Hof op de drums. En dan hebben we het engineered bij Pieter de Boer in de Wisseloord Studio in Hilversum, Holland. Dat mag duidelijk zijn. Zelfs de fotograaf wordt genoemd. Gover de Roos. Ik ken hem helemaal niet, de man, maar hij heeft een fotootje gemaakt van Bonnie. Dat staat op het hoesje. En het is inderdaad de volledige versie van de I Won't Stand Between Them. Is ook leverbaar op Mercury 6400-738 als 12-inch single. En op deze maxi-single komt de geluidskwaliteit van de opname nog beter tot zijn recht, mede door de digitale mastering van de plaat. Nou, voor die tijd, hè, waren de tijd ver vooruit. ik vond het wel aardig om het te horen, maar het origineel, dat wist ik ook niet. Dit is niet origineel. Nee, Bonnie had het in de jaren 60 ook al gepikt. En van wie pikte ze dat? Van Peter Tetteroda. Die kennen we natuurlijk wel van de T-set, maar die zong het toen zelf zo. En toen klonk het inderdaad zo.

1968, de uitvoering van Peter Tetteroo. En I Won't Stand Between Them. Nou, ik vond Bonnie daar een prima cover van gemaakt hebben. Twee keer dus. Maar een dame die dat in Nederland ook probeerde, dat was de zangeres Debbie. Ze had een hit met Everybody Join Hands. Prima nummer. Maar ze heeft het in 1984 nog een keer opgenomen. En dan klinkt het zo. Ja, ja, ja. Jaren 80, echo, galm, dat soort allemaal. Maar we gaan toch een stukje van draaien. Hier is Debbie met Everybody Join Hands.

0: Elke week op RTV 794 en Voorst Veluwezoom. 100% vinyl met Martin Burgers.
1: Voorst Veluwezoom.

Een soort langzame reggae is dit. Ja, Barry Biggs and the Sideshow. Slow reggae. Wat niet slow reggae is, dat zijn de dames van Sister Sledge. Ze hadden veel hits natuurlijk. En het is er eentje van. Wij draaien uit 1900 en dan moet ik het even goed uit mijn hoofd zeggen. 76 zou het zijn. Ik ga het even voor je opzoeken. Komt van het album in ieder geval All American Girls. En hier is de titelsong All American Girls.

natuurlijk de klank van Nile Rodgers natuurlijk. Ja, die helemaal doorklinkt in deze muziek. Kwam zelfs niet in de jaren 70. Dat was wel een van hun eerste hits inderdaad. He's the Greatest Dancer. Dat kwam net onder een 79. Maar dit kwam net onder een 81. Nummer 8 als hoogste positie. En 10 weken genoteerd. All American Girls. Andere hits van hun waren Frankie, Got to Love Somebody, He's Just a Runaway, He's the Greatest Dancer. Ook een van mijn persoonlijke favorieten. En ja, de lijst is lang. Het zijn veel, veel nummers die Sister Sledge mochten vertolken zoals ze deed. Was geen familie van Percy Sledge trouwens, was heel iets anders. De lijst is 100% vernieuw. We zijn alweer op de helft van dit uur, zo'n beetje. Tijd voor Daryl Hall en John Oates. En die had een enorm grote hit met I Can't Go For That, No Can.

Ja, nummer 1975, Joey Dicer. Dicer staat er eigenlijk met een Y, Dicer. Maar ja, de oorspronkelijke naam van deze dame, die is eigenlijk Josje Duister. Uit 1944 geboren. Ja, Josje Duister, dat klinkt dan ook weer zo, weet je wel. Dus Joey Dicer, dat klinkt inderdaad al als artiestennaam veel mooier. 100 Years, dat was het nummer wat we net hoorden. En nummer 1 stond in 1975. Ook in België, Duitsland en het Duits was er ook deze versie opgenomen. Werd 100 Years ook een hit. Josje en Albert die probeerden het vervolgens en laat de Sunshine, oftewel On My World Again, dat werd een grote flop. En Josje besloot een punt achter te zetten achter haar zangerescarrière in 1975. Ja, begin januari nummer 1 hit, eind januari een flop en er klaar mee zijn. Dat kan natuurlijk, dat is niet echt een volhoudertje. De single 100 Years stond 13 weken in de Nederlandse top 40 van 1975. Het was een eendagsvlieg uit Nederland, maar wel een hele mooie. Ja. Ze heeft ook nog zelfs in de top 2000 gestaan. Dat was in 2008. Ja, ook met 1218. Nou, dan heb je toch een hitje gescoord. Toch? Vinden een hoop mensen het leuk. Ik ook. Dus ook deze kwam uit de kwartjesbak, zeg maar, van de platenbeurs. Want wij snuffelen, dames en heren, nogal eens tussen de platenbeurzen. Maar dan niet die hele dure natuurlijk. Er zijn platen bij dat je zegt, nou. Hoe kan het inderdaad? Het plaatje wat ik net ook had, dat heeft er ook tussen gestaan. €3, zegt die meneer. Maar het is een totaal onbekend nummer. Oh, zegt hij, is dat verkeerd? Je mag ook voor 2 kwartjes. Ik zeg, dank u wel. Het is nummer I Don't Know What It Is, But I Love It. Het staat een beetje op dat plaatje eigenlijk. Het is geen grote hit geweest. Maar het is wel muziek van Chris Rea uit 1984. Ja, dat zijn dan toch plaatjes die de moeite zijn om te draaien. Ik moet echt wat aan mijn tanden gaan doen. Gaat gebeuren, dames en heren. Hier is Chris Rea. I don't know what it is, but I love it. Chris Rea op de draaitafel hier bij 100% Vinyl.

Het nummer heeft wel op, veel verzamelalbums gestaan, inderdaad. Van Now That's What I Call Music. Als LP zelfs, inderdaad. Die bestaat ook 1984. En I Don't Know What It Is, But I Love It. Dat was het singeltje wat je net hoorde van Chris Rea uit 1984. Wat is er nog meer bijzonder aan? Nou, het stond toen op het album Wire to the Moon. En dat was wel een album wat goed scoorde, zeg maar, in de albumhitparade. Wat hebben we nu weer voor je klaargelegd? Tammy Wynette. Ja, we gaan weer even tranen trekken. Dat is een rare combinatie wat ik net zei. Tammy Wynette en Divorce, oftewel D-I-V-O-R-C-A. En ook dat komt uit de jaren 70. Hier is de country koningin uit die tijd toch wel. Tammy Wynette, later met de Pet Shop Boys. Maar dit is toch ook wel grappig.

Er is natuurlijk een Nederlandse versie van, natuurlijk. Monica West met Scheiding. En dan Dolly Parton heeft er ook nog een cover van gemaakt. En Liz Anderson en Claude François. Ja, dat maakt ook natuurlijk wel Le Mot Secret, oftewel de geheime woorden, want dat betekent het in het Frans. Maar ja, daar zingt ze ook een beetje over. Hè. Tammy Wynette was destijds allemaal niet zo heel erg bespreekbaar, natuurlijk een scheiding. Maar ze zongen wel een liedje over. En Tammy Wynette komen we later nog tegen bij de Pet Shop Boys. En daar maakt ze nog hele grote hits inderdaad. Maar ook bij de KLF volgens mij. Ja, KLF, daar zingt ze ook bij. Wat hebben we nog meer voor je klaar liggen? Ja, we blijven even bij de country inderdaad, want dat staat ook in die bakken. Ik dacht, Chip Taylor, dat klinkt zo bekend. Same old story.

Slowdown van Shabby Tiger, 1975. Eigenlijk een eendagsvlieg, ook een vrolijke plaat. Eigenlijk dat de tijd dat de Sweet and Slate al, de glamrock groepen eigenlijk alweer een beetje over hun hoogtepunt heen waren. Ik heb vorige week alle singles van zolder gehaald die met een S begonnen. En ook dus deze inderdaad. Erik zegt, ik heb het hoesje erbij gezet, dus luister eens naar de B-kant. Nou, dat moet ik nog eventjes gaan doen, maar dat heb ik nog niet gedaan. Dus dat gaan we ook nog wel doen. Maar dat is wel een hele aardige tip, mag ik wel zeggen. Shabby Tiger dus met Slow Down. En de 3 Degrees is een van de laatste alweer. We hebben nog maar een minuut of 10 te gaan. We kunnen nog 2 plaatjes draaien. En een daarvan, dat zijn de 3 Degrees. When Will I See You Again?

When will I see you again? Nou, wat mij betreft volgende week natuurlijk. Althans niet zien, maar in ieder geval luisteren. Naar weer een nieuwe aflevering van 100% vinyl. Dat hebben we weer met veel plezier voor je gemaakt. Het singeltje kwam uit 1974. Stond nummer 3 als hoogste positie. En de nummer 1 hit van hem was natuurlijk Dirty Old Man. Ja, 1973 kwamen ze daar bekend mee. En dit was de opvolger. Nee, dit was niet de opvolger. Deze ging nog van tevoren. Ja, dit was Maart. En die andere, die oude man, die kwam pas om op december opdagen. Wel nummer 1. Daarna kwamen er nog veel meer hits. Tot aan de jaren 80 toe hebben ze inderdaad de studio's weten te veroveren. En de hitparades inderdaad met veel hits. De 3 Degrees inderdaad. Dat was vergane glorie, want ik heb deze dames ook nog een keer gezien. Een paar weken geleden bij Max. Die hadden een programma op de middag waar ik toevallig langs zepte. Serieus. En niet per se doelgroep TV. Nee. Ik zepte langs en ik zie daar de 3 Degrees. Maar ik denk, ja, dat zijn de oorspronkelijke 3 Degrees. Ja, dan zeg ik, eigenlijk niet meer doen. Nee, niet meer doen. Lief bedoeld, maar toe jongens, nee. Je moet een moment op een gegeven moment zeggen dat iemand tegen je zegt, joh, zou je dat nou wel doen? Abba, dat kunnen we altijd doen natuurlijk, ja. Een van de laatste platen van vandaag, The Name of the Game, is het singeltje. Anita heeft het ooit gekocht, heeft met grote letters op het hoesje geschreven, maar daar gaat het niet om. Het gaat bij mij om de achterkant van het plaatje. Niet van Anita, maar van het singeltje natuurlijk van Abba. I Wonder Departure, en dat is een pracht van een track. Er zit een kraakje in, maar dat mag natuurlijk. I Wonder.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot voor alle toernooien van de FIFA. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen, zegt burgemeester Klitschko. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval eerder deze week, waarbij een raket in Polen neerstortte. Honderden mensen die hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal Ceuta binnen, vaak zwemmend of over de hekken klimmend. En bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om het leven, velen verdronken. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat stelt belangenvereniging COC Nederland in het parool. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten. Maar dat is volgens COC veranderd. Het aantal meldingen van geweld en discriminatie tegen de LHBTI-gemeenschap is in 3 jaar tijd bijna verdubbeld. En vanmiddag wordt tijdens de botenparade in Amsterdam aandacht gevraagd voor de regenbooggemeenschap. Het weer nog. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Het kan her en der wat stapelwolken nog zijn, lokaal wat regen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De Spuldeuzen met streektaalmuziek uit heel Nederland via de Noordoost-Veluwe.
1: Ja, goeie maar een leugen. Vandaag zit Erik weer strak in het pak achter de microfoon of de knoppen en de microfoon, omdat het weer een nieuwe maand is. Door hem bent voelen we weer hartstikke welkom bij deze eerste spuldozen van de augustus. Dus Erik is er, de knoppen bent eenmaal in orde en dus gewoon maar beginnen in deze spuldozen. En natuurlijk, dagluisteraars, welkom bij RTV 794. Mijn naam is Cor Orie en ik mag vandaag vertellen welke plaat is wie waarom het draait. We hebben weer een heel mooi spulligin bij elkaar zag van het Limburgse artiesten, zeg maar. We hebben bijvoorbeeld Sintaler, Geer Reinders, El Capsones en wat losse Limburgers ervan. En voor de liefhebbers is een stukje cabaret van Jochen Orten die het KNME met die Noord doet. En dan ziet het er altijd anders uit. In de muziekkamer en het theater gaat wie weer eens kijken wat er allemaal in de buurt gebeurt de komende weken. En vooral vandaag, want er staat weer van alles

tog, zeg maar, vooral jazz comes to town. Of te meer tegenwoordig heet het jazz and more. Ja, we beginnen maar eens met de muziek. En dit keer uit Heerlen zit dat. Dat is zo bij die woorden mensen van de band Schintaler vandaan komt. Dus ik ben zo bij die de Tiroler ondertoon van de, en om de zalen op de kop te zetten. Als ze op vakantie hoort. Tenminste, dan hebben ze de cd's achter de loten en wordt het draait. Dus wie gaat vandaag maar eens beginnen met hun versie? Vakantietijd.

Ja, en met die vakantietijd, dan is het vooral tegenwoordig oppassen. Want afgelopen weken is bekend geworden dat de Geerstraatenfeesten, of tenminste het kanaal-evenement, niet doorgaat. Want er is blauwalg aan het treffen. En officieel heet het Waterschap Vallei en Veluwe heeft blauwalg aangetroffen in diverse delen van het Apeldoorns kanaal. Dus dat betekent dat je van Apeldoorn tot en met Hattem rekening moet houden dat je niet in het water springt, ondanks de hoge temperaturen. Want, en vooral pas op met de dieren uit de hondenloren. En die komt dicht in de buurt van het kanaal. Doe hem aan de riem en hol hem bij, hoe wat anders zijn een bultprobleem. En de veeartsen zijn tegenwoordig behoorlijk duurder geworden. Dus het is niet alleen verstandig voor het leven van de dieren, maar ook zeker voor hoe knippen. En dan gaan we maar even wat vrolijker opzoeken. Het is de titel van een nummer, Fietsen met mijn vader. Nou, dat heb ik vroeger ook vaker gedaan, want op zondagman even een eindje fietsen zo broek in of de bos in, zo dan hier zeg. Het is niet het bos, algemeen Nederlands, maar wie hebt de bos. Wie komt er op de cd Man van Kleine Stad, Geer Reinders tegen? Het jongste broertje van de oud-directrice van Deltion College in Zwolle. Hij was niet alleen in Limburg, maar in heel Nederland. Vooral bekend om zijn landelijke optredens in dorpshuizen en kleine theaters met zijn show Bloosmuziek. In die optredens waren altijd bezoekers van hun fanfare, harmonie of andere dorpsoptreden met de streektaal artiest. Ze leren bij kleine versies de artiesten ondersteunen, zonder te bedelven onder hun emotionele enthousiasme. Waar ze dan, maar vooral met de fietsen met mijn vader, ja, dan moesten de orkesten toch even een paar minder hard blozen dan. En dan klonk fietsen met mijn vader hartstikke mooi. Hoor maar eens.

Siewert, hij een korps wat dan heel zachtjes mee kan spelen zonder te storen. Simpel. Met vakantie in Limburg is ook een gevoel van buitenland. Voor mij is het een beetje thuiskom. Mijn vader is geboren in Heerlenheide, toen mijn opa en opa doorwoonden om wat extra's te verdienen in de koolmijn. Trouwens, mijn opa was er al toen mijn opa doorkwam. Doordat kon opa later, toen hij in Wormvelde terug was met mijn opa, de vergunning bij de Shell kopen om petrolieboer te worden. Ja, de band Dobbedraaien ving het weer en deze weken al goed aan. En ja, naar het weer kijkende, ja, dan kun je nog gerust zijn, het is zomer in het land.

Ja, ik zat er vorige week zaterdagmiddag effies met mijn vriendinnen Bicor op het terras. En er was als, ook gelieke een, ja, in onze hoek een vergaderige van het tweede elftal van SEA of Feesten. Ik weet niet waar ze precies vandaan kwamen, maar ze waren druk met de bespreking van de nieuwe competitie en wie het bier zal betalen. Maar voorzitter Harm had de winter goed onder, stevige afspraken en de verdeling van de vergaderkosten en over de volle de volgende verjaardag. Dat kwam allemaal rond, want Harm was vorige week zaterdag jarig. Tenminste, dat zat de groepie door zo, dus die moest opdraaien voor het bier. En, maar volgens mij is Henk een hele goede voorzitter. Dus ja, bij het afscheid. Oh, maar in ieder geval zeg jongens, volgende week gewoon even naar de spuldozen luisteren. Dan kun je weer wat krachten opdoen voor de volgende vergaderingen. Maar dat brengt me bij de Maastrichter clubband El Capzones. Het is een amateurband die zichzelf met ja, een keurig liedje zalt neemt. Dat hoor je dan zo weer uit de muziek. De cd heet dat Pluk de Dag. Dus kijk wel elke dag wat er moet gebeuren. Doet ze even. Dus goh, dat wil je ook maar even luisteren.

0: Pop, ja blues. Met pop, blues, jazz, gospel. Pop, ja blues.
1: Elke vrijdagavond van 6 tot 8.
0: Pop, ja blues. Is een programma van...
2: Jan Nederveen.
3: Ja, en dan ben je wie... Dat is altijd zo, als je toontje hoort van Jan Nederveen en van de pop, ja blues... Dan ben je ook daarnaar, komt het stukje cabaret weer. En wie bent vandaag toch... Ja, de hele weken volg je zo'n wat hij het weer... Om te weten hoe heet het wordt en hoe verder gaat het. Dus ja, de Jochem Ottende, of Jochen... Niet Jochem met de M, maar met de N van Nico. Die, ja, hij vertelt hetzelfde als de KNMI, maar... Het klinkt toch een beetje anders. Dus je verwacht een heel ander weer, denk ik.
4: Ik hou het niet vol, joh. Ik zeg tegen Maria, ik hou het gewoon niet vol. Ik hou het gewoon niet vol hier. Ik wil gewoon ruimte, ik wil terug. En dan zeg jij, Jochen, heb je een paar keer gezegd, maar ik ga gewoon niet mee. En ik zeg, was er mis met Brabant? En heeft ze letterlijk gezegd, 100% waar, 0% gelogen. Ze zei letterlijk dit. Ik wil niet in Brabant wonen. Want ik wil niet dat Sammy opgroeit met de zachte G. Maar serieus? Maar was het probleem? Ja, dan krijgt zij het ook. Dan krijgt zij het ook. Het is geen ziekte, hè? Kom maar, hup, de meisje heeft zachte G, kom maar. Dan was het probleem met de zachte G, joh. Ja, dan gaat ze laten solliciteren, dan maakt ze toch minder kans. Nou, hoezo? Ja, dan komt ze toch dommer over. Ik zeg, mama, is het jou wel eens opgevallen dat ik ook gewoon een zachte G heb, of niet? Want Sammy hoort mij ook gewoon praten, hè? Voel je dat ik mijn bek houd als ze 18 is? Of voel je dat ik alle woorden met een G erin vermijd? Dat kan niet. Dan kan ik niet zeggen van, hé hey schatje, hoe was je dag? Goed, nou, gezellig dat je er bent. Wat moet ik zeggen? Hé, hey, liefje. Hoe was je etmaal? Alles in orde? Wat een knus samen zijn. En Maria zo, nou, dat klinkt al een stuk beter. Ik had zo'n haartje had ik zo achter me toen, kreeg ik niet af. Ik zei, Maria, zie je, kunt het dus wel. Ja, ze droeg Sammy zo mooi, hoor. Tijdens die zwangerschap. En alle vrouwen die zwanger zijn, zijn even onzeker, maar we weten allemaal hoe mooi ze zijn. Mooie rondingen, die buik naar voren. En dan die holle rug. En dat, het is allemaal prachtig om te zien, die bewegingen. Maar mentaal zei ze ook prachtige dingen. Ze zei, ik laat geen combinatietest doen. En de test waarin je kunt zien of het kind het syndroom van Down heeft. Want ook een kind met het syndroom van Down is in ons gezin welkom. Dat is prachtig. Daar sta ik ook helemaal achter. Maar nu is een zachte G ineens wel een probleem. En daar krijg ik niet meer uitgelegd aan mezelf, hoor. Hoe moet ik dan Sammy uitleggen over 20 jaar? Wat moet ik zeggen? Van, hey Sammy, je hebt geluk gehad. Hè? Want als we destijds hadden geweten dat jij een zachte G zou krijgen, hadden we jou weg laten halen. Ja, dat kon ze toen nog niet zien aan de nekplooimeting, dus leuk gehad. Moet ik juridisch uit laten zoeken? Moet ik dat doen? Moet ik juridisch uit laten zoeken? Moet ik ook wel doen. Prima. Ga ik wel lekker naar de rijdende rechter. Ook gaaf. En dan aan het einde wil ik wel die oude gast, met een grijs snorretje en een hoedje. Die nieuwe vind ik niks, ik wil gewoon die oude. En dan vind ik, lijkt me zo mooi, en dan leef ik helemaal naartoe. Dan gaat hij er zo staan, dan steek daar, dan staat Maria daar, zo aan het einde van het programma. En dan zegt hij zo, meneer heeft de zachte G. Dat is zijn uitspraak en daar zult u het mee moeten doen. Ja, precies. Inderdaad. Ja, precies. Ja. Inderdaad, ja. Precies. Nou, het is wel, in mijn vak is het ook wel een dingetje, jongen. Mijn vak is het een dingetje, tuurlijk. Ik wou zo vaak uitgenodigd op audities, jongen, op basis van mijn hoofd en mijn cv. En dan is het elke keer hetzelfde gedoe, jongen. Staat er zo'n vent naast de camera en dan zo... ja, op zich, ja, hartstikke goed gedaan. Ja, nee, maar je speelt heel mooi gelaagd. Je hebt zelfs je kleding helemaal doordacht. Heel mooie motoriek, goede tekstbeheersing, goede tempo. Hele goede vibe met andere acteurs. Als ik iets zeg, je pikt het eigenlijk meteen op. Dus ja, maar je hebt wel zacht G. Ja, wat was het probleem met zachte G dan? Ja, het komt wel gewoon op televisie, hè? Maar wat is dan het probleem als het op televisie komt? Ja, dan moet het script weer helemaal gaan aanpassen. Maar zo moet je het script aanpassen dan? Ja, we moeten toch op een of andere manier aan de kijker duidelijk kunnen maken waarom er ineens een Brabander door het beeld loopt. Maar waar leeft het dan in Nederland? He, maar mensen weten toch dat wij ons gewoon kunnen verplaatsen? Ik heb gewoon een rijbewijs, hoor. Dat heb ik in Brabant gehaald, daar komt ie nog. Moet ik in Jordaan gaan wonen voor haar taalontwikkeling? Moet ik dat doen? Moet ik dat doen? Ben ik één keer erin gelopen. Het kost net stappen. We kwamen om het hoekje zo, stond meteen zijn vent. Zo, maar moet je even kijken, man. Hij moet even komen, hij moet even komen, hij moet even komen, hij moet even komen, hij moet even komen, hij moet even komen, hij moet even komen, hij moet even komen, hij moet even komen, hij moet even komen, hij moet even komen, volgens mij, maar de meisje is nog eens een fiets, man. En ik kom even later, zeg maar eens een fiets, meisje, ik ga niet een slechte gij worden, ik ben nu een keer, ik heb nu een keer, ik heb nu een keer, ik heb nu een keer, ik heb nu een keer, ik heb nu een keer, ik heb nu een keer, ik heb nu een keer, ik heb nu een keer, ik heb nu een keer, ik heb nu een keer, ik heb nu een keer, ik heb we komen ze ineens vandaan, man. Ze schieten hier pas te laat groen, man. We komen hier ineens vandaan, we strijden, man. Niet normaal, man. Hoe kom je vandaan? Ja, wij wonen hier gewoon. Serieus, je woont hier gewoon? Dan moet je veel gekker worden. Maar hier, nou, je woont hier gewoon. Een beetje uitkeren lopen trekken, zeiken, aan het eind van de maand je geld overmaken en je familie Brabant, wat? Ja, we hebben gewoon werk. Serieus, dat we nog beter werk in lopen, pikkenstijken. Dat vind ik zo raar in Nederland. We hebben een dakkapelletje zetten, vergunning nodig. Een boompje kap en vergunning niet nodig. Een autootje besturen en een betijn en rijbewijsje halen. Maar mensen met een zachte G, zoals hij, die kunnen dus gewoon kinderen krijgen. Zeg Marie, heb je wel eens gehoord wat jij zegt? Heb je wel eens gehoord wat jij zegt, Marie? Heb je wel eens... Sammy de Pammy. Sammy de Pammy. Wat wil je bij je melkie de pelkie? Wil je een koekie de poekie bij je melkie de pelkie? Zeg nou, misschien wel eens een taalachterstandje de pandje erbij. Zeg Maria, ga eens even staan. Ga eens heel even daar staan, de lopers niet weg. Laat mij eens uitpraten. Voor mij, 50 seconden, 60 seconden. Jij beoordeelt mij op basis van een klank, serieus? Ja, jij vindt mij dom op basis van iets wat er met mijn stembanden gebeurt en met mijn tong. Serieus? Het is sowieso is het heel dom omdat het een vorm van discriminatie is. Dus het slaat sowieso wel nergens op. Iemand beoordelen op uiterlijke kenmerken. Maar goed, daar stap ik even overheen, over die domheid. Heb je wel eens over nagedacht, over ons twee? Heb je wel eens over nagedacht dat ik 2 studies cum laude heb afgerond? Waaronder Nederlands trouwens. Serieus, Nederlands? Ja, kun je studeren met zachte G? En het heeft niks te maken met syntaxis, hè. Er zijn geen auteurs die hun beklag bij mij hebben gedaan omdat ik hun boek met een zachte G las. Zo werkt het niet. Ze heeft 2 studies cum laude afgerond. Ik heb heel mijn leven omgegooid. Wat denk je dat er voor nodig is, in je hoofd, aan probleemoplossend vermogen, om te komen waar ik nou sta? Heb je er wel eens over nagedacht? Welke verbindingen in mijn hoofd moet leggen? Heb je er wel eens over nagedacht? Dat is ook intelligentie, hè? Wat heb jij? Wat heb jij voor elkaar gekregen? Is er iets om jou heen wat jij ziet, wat je te danken hebt aan jezelf? Zelfs al jouw dromen en ambities, als je erover praat of over wil praten of als je wil dromen, je hangt aan mij, je leunt op mij, elke dag opnieuw. En elke dag kom je thuis uit die kutkroeg, zijn jouw woorden, hè? Ja, ik wil helemaal niet meer daar werken. Elke dag sluit je ken. Dat is gewoon een kutkroeg, ik wil iets anders doen, ik wil iets anders doen, ik wil iets anders doen. Weet je waarom je nooit iets anders doet? Weet je waarom je het niet voor elkaar krijgt? Omdat jouw hoofd niet de juiste verbindingen legt. En dan vind je mij dom? Ik vind jou, om alles wat ik heb gezegd net, een dom lijf. Dan zei hij, ja joh, ik hoor je wel schreeuwen worden de hele tijd, maar zolang je mijn zachte G doet, ga ik echt niet serieus nemen.
3: Ja, zo klinkt het toch heel wat anders. Wie bent, ja, de cabaret weer voorbij en we gaan weer even luisteren naar wat muziek. Want de CD Vakantieherinnering komt ook de Nooitjes Rang en Bang tegen. Die weet op welk moment je moet genieten van de dag. Dus we gaan even luisteren naar de Nooitjes Rang en Bang. De zomeravond.

Ja, en dan gaan we eens weer verder. Want in Eep stiet alles weer op de kop. Gisteren hebben ze een kopjesdag al. En toen was het hartstikke druk in het centrum van Eep. En dat betekent dat ze vannacht of vanmorgen... dan gaat ze de muziekkoepel weer opbouwen door zo. Want vandaag is het weer... Jazz en More en daarin treedt op Liquid Soul Spirits en Gina's Band of Blues. Dus mooie muziek die in de, weer over het dorpsplein zal schallen en de mensen blij maken. een ander verhaal is, dan moet ik even wat papiertjes erbij pakken, want... Als je dat lus op de tafel gooit, dan wordt het hier een kromme. Vandaag. Er is van 10 tot 11:30 in Voorsen, de bibliotheek, een inloopspreekuur van de Fietsersbond. In de Kandenburg, ja, daar kun je de trap mogen af en even kijken... wat er allemaal gebeurt. Ja, achter de vuurdeuren en zeker ook achter de kamerdeuren. Want de verbinding tussen de keuken en de kamer en de eetkamer, zeg maar... dat is ongeveer een 2,5 meter. Maar dan moet je wel een wenteltrapje op. En dat is niet zo erg breed. Dus ik vroeg hem niet af... of ze vroeger wel met de soepterrine naar warmte kon lopen. Want het is allemaal nauw in de bocht. En vooral als ze dan nog eens een keer in de herenkamer... daar was nog een verdieping hoger... ja, dan moest hij nog een einde show met de Panama-soep. Ja. Dus ga eens kijken op de Kandenburg. Je kunt het vinden op het paneel van het kasteel de Kandenburg... op internet en dan kun je even een ticket bestellen, oftewel een kaartje, en dan maai je erin. De kindermiddagen bij het museum Hagedoorns plaatsen, ja, dat is ook vooral in de vakantietijd. Dan is er zowat elke dag feest, maar zeker op de woensdag, waar als de kindermiddagen bent, want dan kunnen ze in het bakhuis in de verkleedkisten duiken en allerlei kleding van vroeger opscharrelen... die dan ook zeker door de vrijwilligers in de weken erop weer netjes gewassen wordt... en dan streken en dan weer netjes opgevallen in de kisten komt. En andere, ze hebben steeds verschillende programma's. De ene keer dan gooi je kruidmuis gewoon... en de andere keer gooi papier scherp. Dan heb je ook weer... zo leer je de olde werken. Het is ook... op de website kun je de informatie vinden. Hagedoorsplaatsen.nl en dan vind je door de informatie hoe je binnenkomt. Door zo. En zeker ook in Wormvelde bij het... Nederlands Zuivelmuseum. Hartelijk welkom vanaf 11 uur elke week. En op de dagen ervoor. Maar in de vakantie, ja, dan is vanaf donderdag tot en met zaterdagmiddag toegankelijk. En daar kan je door ook weer alles meemaken. Wat met de vanaf de koe tot aan de vuurdeuren. Hoe dat gaat met de melk en alle andere zuiveldingen. Trouwens, ze gaan door gisteren een proefdag. Je kon dan kezenpruim. En dat was een goede zet, want het was behoorlijk druk door zo. Ik zit even te denken, heb ik nu alle papiertjes hier gehad? Ja. Nou, dan gaan we eens verder met muziek, Erik. Volgens mij heeft de volgende plaat als klooster. We gaan weer terug naar Geer Reinders, de man van de kleine stad. En
ja, dit is de nummer Istid. Is wel wat anders in de vakantie. Dan is iets meer een consumptiemiddel dan een gebeuren. Maar dit zal waarschijnlijk ergens ertussenin hangen. En als je goed luistert, dan huur je ook nog eens een keer Toon Hermans meedoen.

niet dat zie het hebben gedaan. Het komt nooit in dat kupje op dat pap en mam zelf nog van zijn blazing gegaan.

Ja, dat was de Istid alweer voorbij. Het ging sneller dan een paar eeuwen geleden. ja, geen Reinders hadden goede contacten met verschillende landelijke artiesten. Colton Eering, Peter Wilkes, Siep van de Ploeg en Wiebe Kaspers. Dat waren regelmatig in het optreden van G. Dus ook niet vreemd als Toon Hermans een paar opnames met een maker, zoals hij niet ziet. En ja, wie gaat nou maar eens luisteren naar de band waar G. Reinders ook wel regelmatig contact mee had. Dat was dan met de Sintaler en op het ritme van Mijn Instrument.

Ja, even een berichtje de tussendeur. Ridders en voetvolk naar de slag in de Mullen in Wormvelde. Nou, dat is over 2 weken, 15 augustus. Dan lopen we Wormvelde helemaal vol. Want er komen ruim 100 leden van de... van tiental verschillende historische groepen. Je komt aan de Wormvelde om de slag om de Mullen... Noord spullen. Dus ja, en dat is al jaren geleden, in 1575. Kun je nog aan? Ja, toen was het pas Noord-East, maar het is nu wel echt zomers kunnen we stellen. Nou, over zomers gesproken. El Capsones, de band uit uit Limburg, ja, denk toch van een beetje anders over. Ze hebben het niet zo op de Afrikaanse temperaturen. Dus ze vergoot weer Noord-Vuur, joh.

Ja, dat was geen rijders. Ik had net het verkeerde blaadje hier voor me leggen door de mismaken muziekie. Maar wie wint er gelukkig? Erik, die houdt de kop te goed bij en dan komt het altijd goed. En wie bent ondertussen weer aan het einde kom van onze spuldeuzen van deze weken? Wie bent Erik Daams achter de knoppen en mijn naam is Corro Rijen. Wie hapt dat u de volgende weken weer aan te treffen aan de radio? Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot volgende weken. Als wie dwaalt door het Groningerland. Voor de komende weken, aju en pas goed op elkaar.

0: altijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK-voetbal commerciëler te maken is van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen ingetrokken om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump. Het gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. En de vraag is wat het terugtrekken van de plannen betekent voor de positie van Infantino, die al tijden stevig onder vuur ligt, ook binnen de FIFA zelf. Een bestuurder sprak van een eenmansactie van Infantino. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom weer een herhaalde oproep om meer steun. En door de Russische aanvallen van vannacht kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De nieuwe burgemeester van Manchester is van de Britse regeringspartij Labour. Beth Craig won de verkiezingen. Ze is de opvolger van Andy Burnham, die sinds vorige maand de nieuwe Britse premier is. De zege van Craig is een opsteker voor de Labour-partij, die er in allerlei peilingen niet goed voor staat. Afgelopen mei leed de regeringspartij nog grote verliezen bij de lokale en regionale verkiezingen. En Craig was eerder al local burgemeester van Manchester onder Burnham. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat zegt COC Nederland op de dag van de Canal Parade in Amsterdam. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten en de acceptatie van de LHBTI+-gemeenschap. Maar COC zegt dat er veel is veranderd en roept op tot actie vanuit Politiek Den Haag. Het weer. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der zijn nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Oosterbelt.
1: Op de Welle, zeg ze dan.
2: Ja.
0: Ziet weer van de Broeklandenweg is dat.
1: Dus over de A50. Aan de rechterkant.
3: Ja. En, nou, bovenaan rechtsaf, zeggen ze dan.
0: Ja. Ja.
3: Goed, we gaan even weer een plaatje doen. Joop, zie dat je kloor hebt zo'n dealkast van...
4: Ja,
3: Ja,
4: dat klopt, van dualkast. Maar Hetty had in zijn gedichtje iets over masseren en zo.
0: Ja,
4: dus dit liedje, ja, masseren.
0: Ik had hem, ja, zeker, klopt, ja.
3: Oh, die masseren.
4: Ja, niet. Dat schreef hij anders, Leo. dit is met militairen. En dualkast, die zingt erover. Ik sta op wacht.
3: Ah, kijk.
0: Ja, kijk.
3: Mooi.

0: Het Diocast met Ik sta op wacht. Ja, ik zit hier al naar de deur te kijken, maar hier zit niemand op wacht. Henk?
1: Ja, wacht maar even eerder. Ja, de exercitie vond ik altijd zo mooi in het leger. Nee?
0: Ja, dan,
1: ja, ja dat is... dat, dan lommen ze exerceren. Nou ja, dan links 1, 2, 3, 4, links 1, 2, hoort verlop in de...
0: Ja, ik ken dat, ja. Die tijd heb ik toen nog meegemaakt, ja.
1: Ja, ik vond het altijd heel leuk, exercitie.
0: Ja. Ja, inderdaad. Ik vind gewoon dat de dienstplicht eigenlijk gewoon weer terug moet komen.
1: Ja, en dan...
0: Kijk, een beetje discipline krijgen die jongens weer.
1: Ja.
0: Een beetje norm en waarde wordt erin gestampt.
1: Nee, maar ik vond het heel mooi. En presenteer, geweer. Ja. Bam.
0: Bam. Loop naar boven en ja. Van naar beneden. Ja. Dan schiet je zelf in de
1: baan over.
0: Ja.
1: Nee, ik heb altijd genoten van die dingen.
0: Joop, Joop, heb je ook in dienst gezeten?
2: Ik heb in dienst gezeten, maar ik hoop niet dat het weer komt.
0: Hoezo niet?
2: Nee, ik...
0: Was hij bij Zandhazen of?
2: Nee, bij de Marseille. Moest ik opkomen in Apeldoorn.
0: Ach, zo.
2: Maar nee, ik zit meer. Wat ik denk is maatschappelijk. Dat je zeg maar een jaar maatschappelijk werk moet doen. Maatschappelijke dienstverlening.
1: Ja. Ja.
2: Dus de denk ik dat dat meer helpt dan de dienstplicht.
1: Nou ja, goed. Dat is ook een bepaalde plicht natuurlijk. Hè, dat wat je doet. Ja. En dat vormt u ook, hè? Dat vormt ook de mensen, laat maar zeggen.
2: Ja, want dan zit je in groepsverband. En dan wordt alleen maar word je afgedrild, zeg maar. En mm-hmm. Dan soms dan gooi je kattenkwal uithalen. En vooral deze tiet.
0: Ja, dan moet de spanning eraf, hè?
2: Ja, maar die jongen bent. Die jeugd is heel anders tegenwoordig.
0: Ja, is toch.
2: Ja. Ik zou mijn kleinkinderen dat niet aan willen doen.
0: Nee?
2: Nee. Ja. Nee.
0: Nee.
1: Zover heb ik die niet over overdag. Maar
0: ja, het is met hoe je bekijkt.
2: Nee, maar dan denk ik van dat je gewoon... gewoon maar stage of gewoon... zeg maar help me in de bejaardentehuis of... ik denk dat dat... zeg maar beter is dan...
0: Dan leert ze echt meer dingen?
2: Nou, ik denk het wel. Ja.
1: Ja.
2: En dan ben je zeg maar... alleen, dan heb je geen invloed van anderen. Hmm. En dan word je gewoon... dan moet je aan de bak.
0: Ja. Ja, er zit natuurlijk wel wat.
1: Nee, maar het is zo'n hele mooie vormwezen. En dan dat betekent toch wat voor die samenleving.
2: Ja, en die ontlast ook de mensen in de zorg een beetje. Ja. En niet alleen zorg, maar ook bij bedrijven. Of, zet ze maar gewoon aan het werk.
0: Ja, oké. Maar in ieder geval, die dienst die ik meegemaakt heb, die periode, dat was toen wel, was wel mooi.
1: Ja.
0: Ik heb een hoop dingetjes geleerd.
1: Ja.
0: En ook afgeleerd, dat soort dingen.
2: Ja, ik weet alleen dat mijn spoorpot aan het einde.
1: Ja, dat was.
2: Best leuk.
1: Ja, dat was leuk, ja.
0: Nee, dat was niet zo. Dat was leeg, hoor, niet?
1: Ja. Ja, maar over de vracht lopen, ik heb heel veel wagens staan, hoor.
0: Ja.
1: Maar nee.
0: Was het enige wat je kon in dienst, Henk? Of,
1: ja, dat was het enige van Colin, ja. Ik had twee linkerhanden, twee linkerbenen.
3: Ja.
1: Dus ik kon net zo stevig staan. Nee, maar dat was dus in Duitsland op de eerste verdedigingslinie. En dan kwam de Amerikaan terug. Ik heb geloof dat hij dat verteld. Mm-hmm. Uit Vietnam. En die mochten dus niet rechtstreeks naar de Verenigde Staten toe.
0: Ja.
1: Omdat ze allemaal gek af waren, moet ik zeggen. 80% was verslaafd aan het verdovende middel en 20% aan alcohol. En die moesten door eerst op verhaal komen. Maar die werden door andere NAVO-troepen, om te zeggen, bewaakt.
0: Een soort afkikking.
1: Nee. Dus ik weet wat het wachtstoel is, joh.
0: Ja. Ja, maar die consumptie is daar ook een biertje. We betalen toen 20 cent voor.
1: Ja, zoiets, ja.
0: Nou, dan had je dan voor 2 gulden bier gezopen, maar dan weet je het wel.
3: Ik heb ze dronken.
0: Maar voor 3 gulden plezier.
1: Ja. Maar ja, goed, je verdient ook maar een gulden per dag. Dus nee, ik had 146 euro af gulden rond zijn Ricard.
0: Per dag.
1: Nou ja, in de maand, ja.
0: In de maand.
1: Ja, we kunnen niet zoveel meer doen.
0: Nee, dan noemen ze ook geen loon, wat ze wedden was.
1: Ja, wat ze wedden, ja.
0: Wedden, naast dat. Ja. Daarom was een spoorvarkentje bij Jovenk al gauw leeg.
1: Ja.
0: En toen is ook het stikstofprobleem ook een beetje gekomen.
1: Ja, natuurlijk. Ja, alleen maar we overmatig alcohol gebruiken. Nou, dat is natuurlijk een stikstofprobleem.
0: Ja, al die zo. Dus. In ieder geval, Henk, ik heb net even in 26 juni 2026 een nieuw stikstofpakket gepresenteerd.
1: Ja.
0: Hoe denk jij daarover?
1: Nou ja, vorige keer hebben we er ook nog een beetje over gehad. Mm-hmm. Ik wil zeggen, het is nu eigenlijk nog afwachten, want het moet omgezet worden in wetgeving.
0: Ja.
1: En dat wordt spannend. En ik vind dat dat een beetje verkeerde time hebben. Want ze hebben net voor het reces die plan bekend gemaakt.
0: Ja.
1: Dus er kan er niet op gereageerd worden. Voor 15 augustus. En dat geeft natuurlijk weer heel veel mensen weer een extra spanning. Die wil erop kunnen reageren.
0: Ja.
1: Waardoor dat de boeren nu ook weer dan natuurlijk die trekkers pakken. En langs de snelwegen stort.
0: Ja, ja, dat was van de week ook. Ik had een avonddienst. Dus ik moest bij Ermelo Horst. Dan moest ik dan losse brandstof brengen daar.
1: Ja.
0: Stonden ook die boeren bovenaf viaduct daar. Hè?
1: Ja.
0: Ook te produceren. Ja. Stonden ze maar met z'n tweeën stonden ze daar. Hè? Twee trekkies stonden daar.
1: Ja.
0: En er kwam die man met zo'n busje kwam bij me. Die moest tanken. Ik zei, hoor je ook bij de protest? Omdat ik zo'n vlag op de kop heb. Ja, we zijn druk aan het protesteren. Ik zei, met z'n tweeën.
1: Ja.
0: Zet de schiet dat niet op.
1: Nee, nou goed. Massaal, dat klinkt natuurlijk. Maar ja. Nou ja, goed. Vooral bij die boeren zit natuurlijk dat quantum, laten we zeggen, van 2,6 koe per hectare. Ja, dan verdien je droge brood natuurlijk niet. En daar wil ze wat aan doen. Maar goed, er zijn ook mensen zeggen, ja, alles moet van tafel en dan opnieuw beginnen. Ja, dat zal niet gebeuren, denk ik. Maar ik denk dat ze gewoon bepaalde dingen eruit moeten halen. En dan zeggen van, dat willen we verbeterd zien.
0: Ja.
1: Het blijft gewoon een gekke wetgeving, dat weten we aan mollen. Ik wil zeggen, maar ja, het is wel door de Tweede Kamer destijds vastgesteld. Dus, en die Tweede Kamer die kan het ook weer herstellen. Maar dat tot nu toe dus.
0: Maar waarom kunnen de boeren het veeteel niet gewoon gaan halveren dan? Nu is 2,6 koe op een vierkante meter. Gewoon zeggen, nou, ja, ik weet niet hoe ze die halve koe vandaan haalt, maar dat zeggen ze dan.
2: Hey, Leo, dat is heel makkelijk. Als je als boer zeg maar 100 bunder hebt, dan moet je 100 maal 2,6, dan moet je 260
1: koe nul.
2: Moet je 260 beesten mee al.
0: Ja, dan kun je de helft er ook op zetten.
1: Ja, maar
0: dan heeft die beesten wat meer ruimte en je hebt minder stikstof.
1: Ja, maar heeft die boer geen inkomen meer? Je moet allemaal een sociale zaak.
2: Ze hebben gewoon een hypotheek bij de bank voor zoveel jaar. En dat moet betaald worden. Als je minder melk hebt, dan heb je geen inkomen meer.
0: Nee, maar die boeren die hebben nog lang niet zo moeilijk, hè? Maar je ziet het allemaal met nieuwe trekkers en weet ik voor ze mee riet. Ze hebben geld zat, joh.
1: Ja, nee, maar goed. Die melkboeren hebben laatste ook best heel goede jaren laten, wil ik wel zeggen. Maar ik wil zeggen, maar dit nieuwe richtlijn om zijn 2,6 koe. Mm-hmm. Ik wil zeggen, laat toe wel de darm. Ik wil zeggen,
0: ja, ik denk die kleintjes dat het wel moeilijk ook, hebben. Maar.
1: Ik wil zeggen, 3 jaar geleden kocht je een hectare grond voor 60.000.
0: Mm-hmm.
1: En nu betaal je meer dan 100.000 euro.
0: Nee.
1: En ik wil zeggen, maar moet je een nieuwe stal hebben, laat maar zeggen. Bij 10 jaar geleden is dat die stal wat verdubbeld en de eisen worden steeds groter.
2: Ja, dus, en de boeren worden ook groter.
1: Dus ze moeten wel wat, ik wil zeggen.
2: De boeren die stopt, die grond die werd meteen opgekocht, de andere boeren.
0: Dat is natuurlijk wel
1: dus, eerder hebben ze ruilvergaveling gehouden, laat maar zeggen, en er nu ergens een stukje grond komt, uit de halve provincie doet er aan mee.
0: Ja.
1: Maar ze willen allemaal, die boeren willen allemaal die grond hebben.
0: En meeste grond ligt altijd tussen de autobaan en de Pesterbul,
2: toch
0: niet?
2: Ja, daar kan ik ook wel bekend voor, denk ik, of niet?
0: Pesterbult.
2: Pesterbult?
0: Waar ligt de Pesterbult?
2: Peske, dat ligt toch in Drenthe? Of niet? Bestemd?
1: Nee, het is nog over Israël. De Pesterbult is regelmatig dus op TV Oost.
0: Mm-hmm.
1: Dat is een hele zo'n serie over, ja.
0: Nou ja.
2: Peske.
0: En de Desvleugels ging erover, toch?
2: Ken je dat niet?
0: Nee, ik heb nog van Heurt. Dus wel van de autobaan, maar niet van de rest. Nou, laten we eens even wennen dan, Joop.
4: Martien Kobussen houdt het dialect in ere. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12.
5: Voorst Veluwezoom.
4: Dit is Moyes Lusteren.

0: Ja, het is een oude baan en de pester, pesker bult. Dat zei je in Drenthe lag, dat hadden we niet.
1: Volgens mij kom je door nog wel eens met uw vrachtwagen langs.
0: Ja, dat zou makkelijk kunnen, maar ik heb het nooit zo erg...
1: Pesken.
2: En regen door nooit af.
0: Ik wil wel pesten, het ligt daar wel, maar bij Hogeveen. Zo dan die pesten bult?
3: Het dialect weer is een pesken.
0: Pesken bult. Ik heb wel Frans op de bult, maar het is weer een ander.
1: Ja. Frans op de bult.
0: Ja, dat is zo bij je Oldenzaal.
1: Oh, ja, dat is ook een...
0: Ja, dat is een heel groot wegrestaurant is het hoor. Nou, je zit er nog wel, hoor. Het is nu met het wegrestaurant. Hmm.
3: Wegrestaurant.
2: Ja, maar hij ook hotels bij, hè?
0: Ja, klopt, ja. Er worden ook nog van die de vluchtelingen hebben er ook nog in gezeten.
2: Ah, ja. Dat die waren met de auto hier.
0: Ja, nee, ik weet niet hoe ze hier gekomen zijn. Die waren niet met de boot. Want waterstand was zo te leren. Dus, Henk,
2: ja.
0: Ook het lage water hebben we hier ook last van. In heel Nederland.
2: Ja, goed, bij ons loopt de kralen nog steeds. Maar,
0: ja, bij ons ook, maar...
2: Maar ik zeg, het is wel problematisch dat zo lang langzaam handig worden. En ja, afgelopen winter is het te hoog, heel weinig water ervan.
0: Ja, dat klopt, ja. Ja.
2: Dus
0: ja.
2: We begonnen allemaal in droogte.
0: Ja.
2: En nu knippen dat, maar dit weer knippen dat natuurlijk hartstikke deur.
0: Ja, maar ze blijven nog steeds aan sproeien, hè?
2: Ja.
0: Ondanks dat voor mij een sproeiverbod is. Ja.
2: Maar ik zeg eerlijk gezegd, ik heb het ook wel eens erger gezien. Ik kwam eens een keer, ook de tweede helft van juli, kwam uit Oostenrijk.
0: Ja.
2: En toen kwam we Nederland binnen, laten we zeggen, bij Venlo. Nou, toen, toen wisten we gewoon niet wat we zagen. Zo droog.
0: Zo droog en zo laag, het water staat.
2: Kijk, in de 50 jaren houden we dus, ik wil zeggen, 57, 59. Maar nog twee hele droge jaren, laten we zeggen. En, nou goed, ik kwam van de kleigrond af. Dan lag hij gewoon barsten in de grond van 10.
0: Ja, maar dat heb je nu ook al
2: wel. 15 stukken. Ja, en dat is waar de meter dieper. Maar toen was het ook wel al zo. Dus op zichzelf heb ik het, in mijn beleving was ergens in 76. Was ook zo'n heel druk. Dat is eigenlijk de droogste die hoort tot nu toe.
0: Heel lang geleden.
2: Ja, dat is heel lang geleden.
3: 50 jaar geleden.
2: Ja, dat is 50 jaar geleden. Ja. Toen was het ook heel extreem, laat maar zeggen. En ja... Dus ja, maar goed, het is nu niet alleen zeggen, de landbouw, maar ook de scheepvaart zit er mee. Want ja, het Twentekanaal is afgesloten.
0: Dat mag ook niet meer. Dus,
2: En ik heb dan een kennis die woont op een woonboot in Zutphen. Ja, die boot ligt nu ook scheef. Daar kunnen ze ook niet meer in wonen.
0: Nee. Maar zoals je voor die vrachtschepen, dat is best wel een financiële schade wat ze lopen.
2: Ja, maar nu moet alles verder met transporten, dus met vrachtwagens. Hè, en, ja. Vanwege waren ze ook met zijn boot met graan erin, waren ze aan schep. Er waren 100 vrachtwagens.
0: Ja.
2: Dus dat is wel een kostenpost.
0: Ja, we hebben zelf hebben we het ook in de raad, of merk we ook hoor. Want kijk, ik zit zelf in de brandstof en nu ook met de aanvoer van de brandstof op depots.
2: Ja. Ja.
0: De schepen mochten maar halve vrachtjes meenemen.
2: Ja, halve vrachtjes. En vervoer over het water is dan steeds goedkoopste.
0: Ja, inderdaad, ja.
2: Ja. Dus we kunnen die boten gewoon niet missen. Maar ja, als er geen water is, kun je niet varen. Natuurlijk.
0: Nee, dat klopt. Dat gaat zo moeilijk, hè?
2: Ja, gaat zo moeilijk.
0: Maar we blijven dat er nog wat water in. Onze stuff is zo, als de boot langs komt. En er zijn ook bepaalde pontjes zijn er al uit hier, hè?
2: Ja, Gossel is eruit.
3: Gossel en Wulp is eruit, ja.
2: Ja, en Gossel en Wulp is eruit, ja.
0: Ja, moet je
2: nou. Domme Rotveer.
0: Ja.
2: Dus ik
3: weet wie Alstof Wienje, weet ik het niet. Of die er ook in
2: zit. Die zit er nog alleen
0: bij. Op het moment liggen die er nog in,
3: Die zit er nog in?
0: Dat is wel aardig impact voor de mensen die dagelijks een pontje moeten hebben.
2: Ja,
0: moet je kijken.
2: Hij ziet bij Alstof waar ze gebruik van gemaakt wordt.
0: Ja.
2: En heel daar vaarden de boten door. Af uit dat bootje en weer. Ja.
0: Kijk, als ik dan de pontje pak, het is Os of het is Wienje.
2: Ja.
0: Die daar zo.
2: Ja.
0: Maar als hij eruit ligt, dan of ik moet er via Deventer, of via Zwolle.
2: Ja, dan ben je kilometers. Dan
0: ben je gewoon een half uur langer onderweg.
3: Ja, ja.
0: Maar zoals hier bij Bronkhorst lag hij er ook uit, zei je?
2: Ja, Bronkhorst.
3: Dat weet ik niet,
2: Bronkhorst.
1: Ik weet niet of het er nooit ligt, maar...
2: Ik kreeg van mij en ik erin te lezen. Maar ik
1: toevallig was er van de week op SBS voor ons, Bien, dat de... Pontje nog wel van, maar Google die gaf aan dat het eruit was.
0: Okay.
1: En dat is dan een hele strop voor die veerman natuurlijk.
3: Ja. Maar ja, zoals hier in Willep met Gossel door, hij natuurlijk aan de andere kant en aan deze kant hij de Kribbes in. Dat is natuurlijk een mooie museumcafé, zeg maar meer. Ja, al die toeristen die nu door naar de Oversteek wilt maken, ja, die bent er nu ook niet worden.
2: Ja. Ja, dat is een enorme impact in ons voor heel veel bedrijven.
0: Ja. Ja. Dus ook, Domme Holste Veer, dat is zo'n fietsveertje, die ligt ook al uit. Die ligt al vanaf half juli uit, 15 juli al.
3: Ja, klopt. Dat is die Gorssel Willem.
1: Dat
3: is Domme Holste Veer,
0: En de Oldburger, ligt die dan nog
2: dieren? Dat weet ik niet.
3: Dat weet ik niet.
0: Ja, de veer is ook geschreven omdat de doorvaren te gevaarlijk is, staat hier. Brum met Bronkhorst ligt eruit. Ja. Nou, welke dan nog wel varen, dat is dan de Welle, de Worp, de Pontje bij Deventer. Ja. Die vaart nog wel.
2: En oma van mij, die woont dan op de boerderij, de Dommerold. Ah, die is in de oorlog eraf geschoten, dat is wel weer opgebouwd. Maar die verzorgen ook door toen een pontje, met een sloep veel. Die varen her en weer. En dan stonden mensen door de bel, en dan zo'n grote koper een bel heen door. En dan belden ze, en dan ging mijn tante deed het ook wel. En dan gingen ze naartoe en dan zetten ze mensen over.
0: Ja, het mooie is dat, hè?
2: Ja. Ja, ja, die boot ligt nu bij de kribben.
0: Ah, kijk.
2: Ja.
0: Dus even kijken. En ja, de veer bij Olst Wilsum, dat vaart ook nog steeds. En nou, anders moet je een alternatieve route zoeken.
3: Ja. Ja.
0: Nou, Deventer of Zwolle.
3: Of Zwolle, ja.
2: Dus, of je moet de fiets op de nek nemen en dan zwem je naar de andere kant.
0: Ja, je kunt nog een waterfiets nemen.
2: Ja, ik kan ook nog.
1: Je moet wel een goede accu dan hebben in de fietsen. Want ik hoorde donderdag van iemand die was ook aan het fietsen geweest. Zeg maar richting Zutphen die kant op, maar die moest dan terug. Ja. Die woonde ook in Gorssel, Pontjendem. Die moest helemaal deurfietsen naar Deventer. Maar dan ging stroom meer in die
3: accu. Ja, dat trappie.
1: Dat kreeg wel zwoor, ja.
3: Klopt, ja.
0: Dat is wel mooi, hè? De accu wil liggen, trappen met fietsen. Daar ging het ook warm van, hè?
3: Ja, dan kun je zien. Nog warmer.
0: Nog warmer.
1: Nou, maar de fiets niet allemaal zwaar, hè? Als de accu leeg is.
0: De accu hoort ze weg, dan is de fiets wel lichter.
1: Ik ken ook iemand die gebruikt de accu in morgen, die fiets altijd gewoon zo.
0: Heb je nog zo'n oude fietsen?
1: Nee, maar die heeft een elektrische fietsen, maar zet hem nooit aan. Nee, echt waar.
0: Ja, dat is... Nou ja, zo wel.
1: Ja,
0: je
1: gelooft
0: het
1: niet, hè?
0: Nee, geloof ik wel. Even kijken, het is bijna 5:30. Het ziet geen snel hier. Dus we gaan even nog een plaatje erin. Ik zie Storm van de Heino's met Iedereen.
1: Iedereen.

0: Dino's bij Moois Lussen met iedereen en ook echt iedereen. En het is komen en gaan. Van de week is nog weer iemand geboren.
1: Ja.
0: Pelle.
2: Pelle.
0: Ja. Pelle. Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Achterkleinkind.
2: Achterkleinzoon, ja.
0: De klopt. Tweede, derde.
1: Nee, de eerste.
2: Lange bij één hand. Oh,
1: ja. Nee.
2: Nee. De eerste.
0: Okay, nou, de eerste. Dat is een
1: bijzonder gebeuren.
2: Ja, dat mag je wel zeggen, ja.
0: Was 4 weken te vroeg.
2: Ja, 4 weken te vroeg geboren.
0: En de omstandigheden gaan allemaal weer.
2: Omstandigheden gaan, ze bent allemaal nog in ziekenhuis.
0: Kijk.
2: Dan kunnen ze ook nog even blijven samen. Mm-hmm. Ook met papa erbij.
0: Kijk.
2: Zolang als ze Berre niet nodig ben, dan kon ik bij Rosanne blijven liggen op de kamer. Dus ja.
0: Ja, mooi.
2: Ja.
0: Heb je er een leuk verhaal over gemaakt?
2: Ja.
0: Verhaaltjes.
2: Ik heb hem wel.
0: Exact,
2: we hebben hem wel, maar ik wil eerst eigenlijk een verhaaltje lezen over de zomergasten.
0: Ja, dat
2: wat
0: mag.
2: Schreven is in de Stentor.
0: Mm-hmm.
2: En er ging even een verhaaltje schreven. Dus ze schreven de Lammert Luchtenberg. En dat ging over de caravan.
0: Kijk.
2: Het was met Pinksten 1983 dat we met de familie de camping op de camping de Zandkoelen in Heerden stonden. Op eerste Pinksterdag organiseerde de camping een wedstrijd penalty skiën en een kruwagenrace. Omdat we allen sportief bent aanleg, schreven we ons dan door maar voor in. S'mans bij ons gezamenlijke koffiedrinken bespraken we de tactiek. Want geen van ons had voetbalschoenen meer in om, dus werd er gediscussieerd hoe dat met beste kon aanpakken. Ook omdat het doel zou worden verdedigd door de keeper van FC Zwolle. Om krachtig en goed voor de dag te komen, besloten we in ieder geval een stevige lunch te gebruiken. Mijn schoonzuster maakte doorop een stevige ossenstaartsoep, waarop mijn vrouw zei: oh, die vind ik zo lekker, dan kun je me s'nachts weer even wakker maken. Dus goed voorbereid gingen we smiddags met z'n allen naar het wedstrijdterrein en met succes. We wonnen bij de dames 2 prijzen. Mijn vrouw biedt penalty schieten, de trofee is nog steeds in haar bezit. En mijn schoonzuster bij de kruwagenrace. Mijn zwager wist bij de mannen op koudste voeten te scoren en de eerste priester behaal bij het penalty schieten. Met de gewonnen trofeeën op een tuiltje voor onze caravans opgesteld, zagen we trots de overige campinggasten de ogen uit. De dag eindigde voor mijn vrouwen echter niet zoals ze hadden dag. Want midden in de nacht werd er hard op onze caravandeuren bonst. En stond mijn schoonzuster met de beide dochters die ook in het complot staan, met een dampende komkommer ossenstaartsoep voor de deuren. Met de opmerking: hier kunnen we toch midden in de nacht voor wakker maken?
0: Ja, dat is heel mooi, ja.
2: Ja.
0: Maar wat kan ze voor wakker maken, hè, Innie?
2: IJs.
0: IJs.
2: Kort maar krachtig.
0: Gewoon IJs. Maakt niet uit wat voor IJs.
2: Nou, als het maar niet zuur is.
0: IJsblokjes.
2: Nee, die mag je al.
0: Jij ja, Joop, wat moest je over wakker van maken?
3: Liever niet helemaal niet.
1: Je wil, hè? Ik zit in nood te denken, maar ik zal niet weten hoe je me hier van wakker kunt maken. Nee.
0: Niet?
1: Nee.
0: Het die?
1: Die ziet het lekker hard, hoor. Dat ze die aan wakker van kon maken.
0: Ja, is het zo?
1: Ja. Hmm. Hij ligt verder achter me.
0: Fuchsiandivi. Dat is gewoon stamppot aan Divi. Met spekjes erin.
2: Met spekjes erin. Boeks aan Divi.
0: Boeksjesstamppot.
2: Heerlijk.
0: Wat is dat? Ja, dat is lekker, ja.
2: Ja.
0: Nou, Joop, mochten ze niet wakker maken?
2: Dus nee. Nou, dan bleef hij alleen over, Leo.
0: Ja, je mag me rustig wakker maken voor een zoutharing of zo.
3: Ja. Oh. Godverdamme.
2: Oh, nee.
3: Min in de
0: nacht. Je vraagt het, hoor. Dat heb ik antwoord.
2: Ja, tuurlijk. Ja, ja.
3: Ik kan er wel wat over zeggen, maar dat doe ik maar niet.
0: kun je nog rukken of zo van niet? Ja, nee, dat gaat ook weer te werken. Ja. Dus, maar heb je nog meer verhaaltjes? Je hebt nog een hele mooie, toch? Of is hij er weer vandoor gegaan?
2: Maar, ik wil hem wel even voorlezen, maar ja. Ja, lukt wel.
0: Ja, dat lukt wel.
2: Hetty zit hier in de studio ook nog en die heeft een heel mooi gedicht. Over onze achterkleinzoon, een maat. Die wil ik nu even voorlezen. Ik hoop dat ik het terug haal.
0: Oh ja, vast wel.
2: Pelle, klein wonder in een wieg van licht. Een nieuw begin, een adem zacht en dicht. Je handje rond een vinger, zo teder en klein. alsof je fluistert, ik hoor bij jullie, ik zal er zijn. Je ogen nog vol sterren van waar je net vandaan kwam. Je huid zo nieuw als ochtendzon, zo puur als stille adem. In jou danst het verhaal van generaties door, een vleugje van vroeger, een toekomst in koor. Je bent een belofte, een sprankel, een stille melodie, een nieuw hoofdstuk in de familiesymfonie. Pelle, klein mensje, zo kostbaar en fijn, met jou komt er weer licht, liefde en lijn. Welkom kleintje in dit grote leven, zoveel om te ontdekken, zoveel om te geven. En wij, jouw familie, kijken zacht en blij, want met jou begint de wereld weer een beetje opnieuw.
0: Ja. Mooi.
2: Heel mooi. Dankjewel.
0: Een mooie maak.
3: Mooie Super. Maak, Inie. Of Hetty.
0: Toch die petjes op, met name Joop.
2: Ja.
0: Geen papiertjes maken. Joop loopt nu weg. Die ging overal ja, ga die duct tape ophalen en ja. Naam opschrijven. En, ja, dus, kijk, ze kunt er weer aan. Overal naam opzetten. Valt me toch tegen, Joop, van jou.
3: Nee, ik had ook nog een gedichtje voor Innie.
0: Oh.
3: Maar ja, ik vergeet een midden hem nu zin. Ik noem even geprint.
0: Oh, jij nog geprint? Ah, kijk. Nou.
3: Maar die komt later.
0: Oh. Wanneer later?
3: Ja, je hebt de 12 uur zitten we hier, dus.
0: Oh, oh kijk dan. Zullen we eerst een stukje muziek even doen dan?
3: Ja, dat kan, hè.
0: Van Herman Lippinghoff.
2: Mooi, dank je.
3: Ja.
0: En Johan Velberg, Josien.
3: Wie ziet ons later weer?
0: Zeker. Of je huurt ons later weer.
2: Ja.

het lijven glit als spulgoed zand, duur de vingers weg. Ik denk van dat je het vast hebt, maar het lusjes weg. Er is een diep van komen, er is een diep van gaan. Wie het u delen daarvan, ben ik geen vuur aan staan. Komt altijd als een bliksem, te vroeg en onverwacht. Wie wil toegeen bedanken, voor wat u ons hebt gebracht.

hunt het wel rechtvaardig, maar wat heb je door nu aan? Wat wes is, kreeg nooit terug, de wereld krijgt verdan. Die heb ons wel gegeven, die heb ons wel geleerd, dat wie hoe mochten kennen, dat was ons.

0: Wie ziet ons later weer van Herman Lippinghoff en Josien Velberg? Dus, wat zijn het, jij net papiertje helemaal in, geloof ik?
1: Daar ben ik nog mee aan het oefenen.
0: Oh, je bent aan het oefenen?
1: Daar ben ik nog even mee aan het oefenen, Leo.
2: Is in het dialect is dat. En dan moet, als je dat nooit gezien hebt, is het even lastig om te lezen, denk ik.
0: Ja, ik vind dialect lezen helemaal moeilijk. Nog zo onbegrepen.
2: Misschien kan niet veel lezen.
0: Ja, ik vind het prima. Heb je er moeite mee, Henk? Dialect lezen?
3: Ja, daar heb ik heel veel moeite mee. Ja. Nee, dan ben ik serieus.
0: Ja. En ik ken ook wel mensen die continu dialect schrijven. Alles in dialect, maar... Ja.
3: Hij vindt het wel knap. En ik wil het nemen. Maar ik zit er zo nog eens. Die kan het gewoon in me zetten. Alle lezers zetten ze gewoon in me in dialect.
0: Ja. Dat moet je kunnen, ja.
2: Je kan het nog opgeven, Henk.
3: Ja?
2: Gewoon samen.
0: Dialectcursus?
2: Onze collega Linda, die RTV 794, die geeft een cursus volgens mij.
0: Nog steeds? Of was het eenmalig?
2: Ja, volgens mij begint ze er weer mee binnenkort.
0: Ja. Cursus dialect?
2: Ja.
0: Oh, dat is niet verkeerd natuurlijk. Lezen en schrijven.
2: Is ook een vroeg, Leo.
0: Ja, inderdaad, ja. Toen ik zie, denk ik niks anders dan alleen maar plat praten.
3: Ja.
0: Dat is het ideaal voor mij, maar...
3: Ja.
0: Dus dat wordt een stuk moeilijker. Als we om terug te komen natuurlijk.
3: Ja.
2: Die kleinzoon van Mini is 6 jaar. Maar die pret nu ook al sommige woorden gewoon plat.
3: Ja, maar is mooi is dat, hè?
2: Ja.
3: Ja, dat is heel mooi.
0: Dialect moet wel in ere
3: onder. Ja.
0: Vind je mensen wel?
3: Ja.
0: Dus,
3: Nee, zeker moet in ere al worden al. Want het is gewoon erfgoed. Dus en dan moeten ze nu opwezen.
0: In Friesland hebben ze wel de Friese taal als vak op school zitten.
3: Ja, maar Duits is ook wel een taal. Het is ook een erkende taal.
0: Ja.
3: Maar ik wil zeggen, het is heel uitgestrekt. Want die loopt wel deur tot 80 kilometer Duitsland in.
0: Zo.
3: En dus met de mensen op de grens kun je gewoon praten.
0: Ja, dat is makkelijk, ja.
3: Ja, makkelijk.
0: Dan heb ik een beetje kunnen begrijpen.
3: Ja.
0: Dus en ik vind wel weer dat zoals dialect zit, dat er gewoon in de ere moet om.
3: Ja. Ik heb nou even een vraag eigenlijk. Ik ben op zoek. Ik ben zoekend in de woestijn.
0: Jij bent zoekend in de woestijn, ja.
3: Ik ben op zoek naar wapenschulds.
0: Hmm.
3: Twee. Eén van het Koninklijk Huis en één, laten we zeggen, van prins Hendrik.
0: Ja.
3: De coöperatieve zuivelfabriek in Wulpen, laten we zeggen, die heeft die... dingen toen ontvangen.
0: Ja.
3: Toen ze 100 jaar hebben staan, de mensen koninklijke van. En die hebben die wapenschild gekregen.
0: Oké. Okay.
3: En die hebben hangen aan aan de gevel. En, maar toen op een gegeven moment is die fabriek gestopt.
0: Ja.
3: En toen is ben die schild eraf gehaald. En die bent gewoon zwerven.
0: Oké. Okay.
3: En ik wil ze heel graag weer hebben voor een expositie. Maar
0: die zijn allemaal nog weg.
3: Ja, en het laatste met ze zien, dus bij het bouwbedrijf van de Baltie en de Duitse Voorzorgweg, de mensen voor het laatste zien.
0: Ja.
3: En nou, ze zegt dat ze toen naar de werven gewoon is, met van de gemeente. Maar nooit iets met ze, voetzie eigenlijk. En we zijn een klein beetje bang dat ze dus onmisbolden bent. Maar ze, dingen die weegt 200 kilo. Dus,
0: maar vergiet hij ze toch?
3: Ja. Dus, maar goed, mocht er nog iemand wijzen die weet, ik heb die dingen ooit te zien en ik weet waar ze binnen, dan hoor ik dat heel graag.
0: Ja, ze kunnen bellen naar de studio.
3: Ze kunnen bellen naar de studio.
0: Het nummer is 0571 27 17 22. Als je weet waar de schilden zijn gebleven van de melkfabriek uit
3: Willep.
0: Uit Willep.
3: Ja.
2: Dus alleen bij Willep dan of nog meerdere bedrijven?
3: Nee, voor staat twee melkfabrieken, dus in Twolde, de Boerenstand en dan Willep. En Willep is koninklijk geworden, de Boerenstand in Twolde niet. Maar goed, toen ben ze daar door die fusies, laat maar zeggen. Op een gegeven moment hebben ze nog ijzer maken als laatste. En toen is het stopt helemaal. En dan is het verkocht. Ja, toen ben die wapenschild eraf gehaald. Ja, goed, die een die zegt van die heeft zaad en die heeft zaad en die heeft zaad. En die heeft er zit wel een verhaal in, laat maar zeggen.
0: Ja.
3: Die zegt ik heb meer hulp om ze eraf te halen. En die ben toen door neergezet. Maar die man die zegt, ik heb ze buzen uit de Noord, die mensen ergens anders in de grond. Dus het is allemaal een beetje mistig.
0: Mm-hmm.
3: Maar Ik heb dan van de week iemand dan gesproken. Die zegt, nee, maar ze hebben de laatste stand bij het bouwbedrijf van de Belt aan de Düsterosweg. En toen moesten ze op een gegeven moment weg, omdat de spul afgebroken werd.
0: Nee.
3: Maar toen ben ze dan naar de gemeente waren geweest. Maar de gemeente waren ze zeggen, ja, ik kan niet herinneren dat ze bij ons gestaan hebben.
2: Nee. Maar hij heeft dingen gevraagd, hoe heet hij? Wim van de Oorsprong, want die heeft altijd hier werk.
3: Wim heeft meeholpen. Eraf gehaald. Wim heeft meeholpen, maar die heeft er 25 jaar gewerkt. En die heeft toen een particulier gebracht. Ja. En die particulier die zegt, ja, ik heb ze wel gehad. Maar wordt ze nooit, op een gegeven moment kon ze niet meer hebben. En dan ben ze ergens anders in de gang. Maar wordt ze blind, dan weet ik niet.
2: Nee.
3: Maar Wim heeft zelf, Wim van Oorsprong, die heeft zelf een hal op, maar laat maar zeggen, om die dingen eraf te halen.
2: Oké. Okay.
0: Dus, mocht iemand de gouden tip weten, of ja, weten waar ze staan, altijd even bellen naar de studio hierzo.
3: Op 12 september recht willen dus een expositie in, laat maar zeggen, maar het Open Monumentendag. En we hebben er 104 foto's, laat maar zeggen, van de oude fabriek. En dat is prachtig om te zien natuurlijk. En dan, ja, hij dan die wapenschilds eronder bij hebt, ja, dat is dan extra mooi natuurlijk.
0: Dus mensen die toevallig een schild hebben staan, en je mag hem ook wel even gebruiken als soort bruikleen, dat ze daar kunnen staan.
3: Dat is natuurlijk fantastisch. Maar hou maar weet waar ze bent en dan ze weer op kunt houden. Ja.
0: Dus, we kunnen ook ze kunnen een berichtje doen ook via de digitale doorgeefluik naar Moois Lussen, naar de Facebookpagina van Joop.
3: Ja. Met hele mooie dingen. Het is jammer, dat is ook weer erfgoed, laat maar zeggen.
0: Ja.
3: Want in 1887 of 86 is die melkfabriek opgericht. Door 100 boeren en dan samen 486 koeien. En die hebben toen die melkfabriek opgericht. Ja, dat is allemaal historie. Toen ze 40 jaar hebben gestaan, hebben ze nog een musical opgevoerd. Dat hebben ze zelf geschreven, de leden. Die ligt er ook nog. En ik hoop altijd dat er nog eens een toneelvereniging is die dat eens een keer op wil zeggen hebben om dat uur te voeren.
0: Okay.
3: Ja, maar
0: dus als mensen weten wat het is,
3: dan hoor ik dat heel graag.
0: Even bellen naar de studio, maar ook ze mogen nu bellen. Dat is naar 0571 27 17 22. En dan krijg je Joop aan de telefoon. En dan moet het helemaal goed komen met die schulden.
2: Maar Henk, heb je al verteld hoe groot zo'n bord is dan? Of,
3: Die is ongeveer 2 meter. Klein door 2 meter.
2: 2 meter?
3: Ja.
2: Hoog?
3: Ja. En die hebben aan de muren hangen, laten we zeggen. Door die 200 kilo die ze weer.
0: Daar loop je niet zo mee onder de eigen
3: deurboven. Die zeg je niet mee in de fietstas.
2: Nee. Het is in ieder geval niets waar je op de revers van een jasje doet.
3: Nee, dat doe je ook niet. Nee.
0: Daar loop je zo voorover, Joop. Ja, je wilt het helemaal spannend maken natuurlijk.
2: Ja, of niet?
0: Ja. Maar is het wel helemaal zuiver dan? Of is dat niet zuiver?
2: Ja, het is wel zuur. Maar ik denk, Leo, je hebt nog een plaatje staan. Maar ik denk niet dat dat iets gaat worden. Dat wordt te kort aan, denk ik. Of niet?
0: Nou, dan moet je even een paar minuutjes deur verhouden. Voor het einde bedoel je?
2: Ja, misschien even Inie nog een verhaaltje.
0: Ja. Ja.
1: Mag ik ook over kleinkinderen wezen dan?
0: Tuurlijk.
1: Vind je dat goed?
2: Ja, ik vind het helemaal goed.
1: Mooi, dan doe ik dat. Kleinkinders, ze bent als een zachte man. Zo'n man wordt licht heel voorzichtig door de gedienkrup. Ze stapt met die kleine voeten door het huis. En elke stap klinkt als een herinnering die nog mak wordt. Ze vraagt van alles. Waarom is de lucht zo blauw? Hoe kan een vogel zo hoog vliegen? En ik, die al met Johan met beide voeten op de grond staat, merk ineens dat het opkikken weer leert. Als ze lacht, dan is het net of de tiet even stille steekt. Een lach van een klein kind heeft iets waar je niet vasthouden kunt. Maar toch neem je het met u mee, in de jaszak van uw harten. Ze zit op schoot, draait met de vingertjes door uw mouw, vertelt een verhaal dat nergens begint en overal eindigt. En die luistert, alsof het mooiste verhaal is dat ooit verteld is. Buiten speelt ze met een stok, een pluk gras. Nee, het is allemaal genoeg, ze hoeft geen grote wereld. Ze maakt haar eigen. En als de dag langzaam donker wordt en ze met slaperige oom tegen u aandrukt, dan weet hij, dit is geluk dat niet schreeuwt, maar fluistert. Kleinkinderen leren hoe dat leven niet draait. Om grote stappen, grote plannen, grote woorden, maar om die kleine momenten die uw hart zachter maakt en uw ziel warm houdt.
0: Kijk, zijn de kleine dingetjes die te doen.
1: Ja, de kleine dingen die het hem doet. Hè?
0: Ja, absoluut. Ja. Dus,
2: en dan noemen wij kleinkinderen. Of nee, achterklein.
1: Achter. Weer achter. Weer
2: dat is helemaal bijzonder.
1: Ja, ja, maar je was zo eng, ja.
2: En hij, oma, maar dan neemt ze ook straks opoe.
1: Ja, ja, ik las hun de cursus, maar ik vind het ook niet erg als ze het opoe worden. Vind ik ook niet erg. Echt niet, maar...
3: Heeft wel wat, hè?
1: Het heeft ook wel wat.
3: Ja, opoe.
1: Ja,
0: opoe.
3: Ja. Ja. Opoe is die verwarmd, hè? Ja. Eerder opoe was toch alles, hè?
0: En hoe noemen ze opa dan?
3: Opa gewoon, hè?
0: Ah, opa.
3: Ja.
1: Ja, bleef gewoon opa.
0: Bleef gewoon opa.
1: Bleef gewoon opa. Of dan over... Van mannen stond er ook nog een... Zag ik dan kijk je dan ook al eens naar overlijdensadvertentie in de krant. En die was ook al vader, grootvader, overgrootvader en bedovergrootvader.
0: Zo. Oh. Dan hij heel wat...
1: Dan hij heel wat noorzaad. Ja, ja, klopt. Ja.
0: Ik hoor het muziekje op de achtergrond. Dus dat steek dat er weer al op zit van Morris Lussen. Joop, wat hebben we tweede uur al close on?
2: Tweede uur? Nou, onze weerman natuurlijk.
0: Mm-hmm.
2: En ik hoop dat we eens een keer iets ander weer krijgen. Dan heet er weer.
0: Lekker man.
2: We hebben een stukje van Dika, van de Wierense Revue. We hebben een telefonisch interview met Bart Bello van de Loense Maandag. Wat aankomt maandag is.
0: Mm-hmm.
2: En we hebben een ander kwartiertje met Mannenkoor Karrespoor.
0: Oh, dus een heel druk tweede uur. Dus we zijn na de reclame nieuws zijn we direct weer bij u terug. We pakken een bakje koffie en zo zijn tot zo.
2: Tot zo.

0: Groenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK-voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
2: Oost Veluwezoom.
1: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
2: De muziek.
1: Van Oost Veluwezoom. Dit is Moyes Lustrum, het dialectprogramma van Voorst Veluwezoom. Met praatjes, gedichten, verhalen en vrolijke muziek in de streektaal.
2: Voorst Veluwezoom.
1: Met uw presentator Martien Kobussen.
3: Ja, goedemorgen en welkom terug bij je tweede uur van Moyes Lustrum zonder Martien Kobussen. Mijn naam is Leo Holleman. Achter de knopje zit Joop Heeseman. En in de studio zitten steeds Innie en Henk Wolters. En Hetty zit er ook. We hebben een heel druk tweede uur, dus ik trap hem gelieken maar af met het hele mooie plaatje van de regio-tappers met Oh Boy, Oh Boy.

0: Oh boy, oh boy. Van de regio Tappers, hier bij een moois lussen. We gaan even lussen naar een mooi gedichtje van Ini. Mm-hmm. Daar had ik weer eentje klaar staan, volgens mij.
1: Ja. Dat ging over een... Dat schreef de Jannie Buitenhuis. Die schreef altijd in het Turkje nieuws.
0: Mm-hmm.
1: En dat ging dus over een willekeurige vierdaagse lopen. En dan met name over de vierde dag.
0: Oké. Okay. Van Apeldoorn of van Nijmegen?
1: Nou, dat loopt niet. Dan maar in de min. Nou, nou. Apeldoorn of Nijmegen.
0: Is over de vierdaagse.
1: Kan nog...
0: ja, kan altijd, hè.
1: Er wordt nog... Bargen wordt nog een lopen volgens mij. En in Limburg loopt er ook nog wat.
0: Mm-hmm.
1: Ja, nou. Klopt. Goed. Een willekeurige vierdaagse lopen. Vroeg loopt de wekker af. Eten, tassen inpakken en naar de stad. Het is druk, je kunt over de koppen lopen. De organisatie die loopt zich het vuur uit te sloffen, de longen uit lief en ze loopt zich uit de nood. Er mag niks in het honderd lopen. En het mag zeker niet in de soep lopen. Bij de stad mooi opletten dat je niet onder de voeten wordt lopen. Ze geeft me nog goed bedoelde adviezen mee. Loop niet in zeumsloten tegelijken. Niet de kantjes eraf lopen. Je hoeft niet steeds in de pas te lopen. Loop niet van het kastje naar de muren, maar van de stempelpost naar stempelpost. Het is koltsmansvroeg. De rilling loopt me over de ruggen. Als een lopend vuurtje slingert het lint van de wandelaars deur en umme Nijmegen. Dan mooi soms effies uitrusten, want het is niet goed om te hard van stapel te lopen. Dan zie je toch figuren voorbij lopen. Het liek of ze er een paar op de loop hebben, of ze wild in de gaten lopen. Het is af en toe te gek om lust te lopen. Soldaten loopt netjes in het gareel. Na de rustpauze zet ik het weer op een loop. Maar ik loop er niet te snel, want hardlopers zijn doodlopers. Als het tegenzicht, loop ik op mijn tenen. Later loopt de temperatuur op. Het zweet loopt me in straaltjes langs de ruggen. De EHBO-pas loop ik voorbij, want ik heb nog niet ene bloren opgelopen. Maar ik moet wel een wc opzoeken, anders kan het me wel eens dunner door de boksen lopen. Aan het einde van de route loop ik niet meer met de kop in de wolken, maar loop ik op mijn tandvlees. Als ik op de Via Gladiola aankom, loopt de traan me van ontroering over mijn wang bij het zien van al die lui. Achter de muziek aanlopen is beter dan achter de feiten aanlopen, toch? Ik loop hem met armen vol bloem. Als ik het vierdaagse cruci aanpakken, loop ik van trots naast mijn schoen. Dan kan je een koel glaas zien wien, en omdat op één been niet kan lopen, neem ik de twee. Bij het zien van een welverdiende maaltijd loopt het water me in de mond, en na een lekkere warme douche loopt de dag ten einde. Volgend jaar weer? Nou, dan moet ik nog eerst eens een nachtje overlopen. Ik bedoel, slapen.
0: Ja, zo gaat het met de vierdaagse.
1: Ja,
0: ja. Hebben ze van de vierdaagse lopen, Henk?
2: Ja, ja, zeker. Ja, geen Nijmegen.
0: Nee.
2: Ik ben wel in training geweest in Nijmegen.
0: Mm-hmm.
2: Als militair. Bijvoorbeeld ja. De middenloop. En toen gebeurde er iets. Ik weet helemaal niet meer wat. Nee. Maar precies. Maar in ieder geval, het feest ging toen niet deur.
0: Oh, kijk dan. Ja, nee, oké. Okay,
2: maar wel, op de vecht, ja, daar was een aantal keer meelopen. Vooral toen de kinderen klein waren. Dan liepen ze mee met schoolkinderen mee, ja.
0: Ah, dat is wel leuk, hè? Die is met schoolkinderen meelopen.
2: Nou, ik werd me opgehaald, wil ik maar zeggen. Discipline, ik wil zeggen. We liepen met de kinderen eerder netjes langs de kanten. Waarom zeg ik, en heel de auto's in de gaten.
0: Mm-hmm.
2: Maar tegenwoordig, wil ik maar zeggen, er komen heel veel scholen uit Apeldoorn. En die gasten meen dat ze dan op het land alles meug.
0: Ja.
2: Die breekt er bijna
0: de auto's
2: af. Ik wil zeggen, dat is verschrikkelijk gewoon.
0: Ja. Ja. Hadden jullie ook een lied tijdens het wandelen of niet?
2: Ja. Ja. O Barneveld, O Barneveld.
0: Oh. Ja. Nou, nee, we hadden altijd een heel ander liedje. We hadden het ganzenlied hebben willen.
2: Ja?
0: Noord van Heurt?
2: Nee, het ganzenlied.
0: Nee, dat is net heel, dat is altijd net zuiver, is dat.
2: Ja?
0: Ja. Nou, Joop weet er ook alles van, die heeft een kloosamvol, nu niet.
3: Ja, dat is een volgende plaatje, maar... je kent dat, Henk, je kent dat liedje toch ook, Potje met vet?
2: Potje met vet, ja. Dat is er op de tafel gezet, ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Okay. Dat is jong wel ook wel, ja.
3: Ja, al die kinderen zingen dat.
0: Ja. Een potje met vet.
3: Nou. Maar wie gaat naar het ganzenlied?
0: Dat we doen, hè?
3: Ja.
4: Luister eens, Leur. Dit is een verhaal. Ouder een boer met een groot ideaal. Hij had geen tijd voor vrouwen of wieven. Hij wil alleen de ganzen meer drie.

0: Ja, je hoort in ieder geval het ganzenlied. Net zuiver. Ja, en die ganzen die moeten ook zwemmen en die hebben water nodig. En we hebben onze weerman Mark aan de lijn. Goedemorgen, Mark.
1: Ja, goedemorgen, Jorgen Louis en Lisa's ook.
0: Water.
1: Water. Ik hoorde net al iemand die zei, ik word er een beetje flauw van die hitte. Ik kan er niet meer tegen.
0: Ah, dat is Joop, die zeurt wel vaker.
1: Oh, dat weet ik niet, dat is mijn doel voor. Ik vind het wel meevallen. Ja. Maar goed, ik zeg al, dat zeg ik verder niks. Doe mijn oordopjes in dan vast, dan hoor je de goede berichten niet.
0: Okay. Maar gisteren in Onze Wedde, net boven bij Stadskanaal.
1: Ja.
0: Dus daar is heel wat water gevallen, hè?
1: Ja, zeker. En ook water op de Waddeneiland. Ja, op de Waddeneiland ook wel. En bij Jannes Wiersema door in Oost-Groningen. Mm-hmm. Die ook zo'n weeramateur, die had zelfs 30 mm. Dus in Duitsland viel ook nog wel het een en het ander. En in de Alpenlanden waren van de week ook weer wat van die hoogstbuien. Er waren ook weer wat van die buien. En met stenen wat naar beneden kwam in
0: Oostenrijk was het, hè?
1: Oostenrijk, ja. Maar goed, dat hebben we die toen in. Volgens mij was het toen ik met mijn ouders in de 76 of zo, bij wie er ook is, Oordewest, in juni, juli. In Brixen in Taal was dat toen. En midden in de nacht ging door het alarm af van de brandweer. Nou, en toen hoosde het ook in. Nou, dat berkje, toen zag ook, joh, dan kunnen we met donderend geweld naar beneden. Dat water en die steen, dat neemt alles mee, hè?
0: Ja.
1: Van bovenaf. Ja, maar goed. Dat is waar eenmaal. Want het keert weiter.
0: Hoe is hier in Holland? Zo, hoe gaat het met het weer hier in Holland?
1: Ja, ik zal even beginnen. Ik had het verleden week met Mattie er nog over. Maar dat van de week waarschijnlijk de hittegolf wel zal komen. En die is er ook.
0: Ja.
1: Maar die is dus nu vanaf 24 juli is die begonnen. Omdat we van de week toch 3 dagen hadden met 30 plus. En ik heb net de nieuwe, of van mij aan toen ik de weerkaart bekeken en het weerprootje kloor maakte, heb gekeken verderop en nog verder dan mijn neus lang is. En het liet er wel op dat die hittegolf wel kan aanhollen eventueel tot 10 augustus. Augustus, ja. Ja, dus augustus is net begonnen, Mark. Dus tot met 10 augustus, en echt koud werd het ook nog niet, jongens. Maar ik zal eerst even, want juli is achter de rug. En ik zal even een paar dingen even doornemen over juli. Nou, de gemiddelde etmaltemperatuur waar we hier in Twello hadden was 19,6 graden. Terwijl de norm 17,1 graden is. Dus dat is 2,4 graden boven de norm. Nou, dat weet iedereen wel. En hoe komt de neerslag dan? Ja, we hadden toch nog wel wat neerslag in juli. We hadden dan 16 mm. Ja, dat is natuurlijk ook niet veel. Wat dan van boven kwam. Hè? Ik bedoel, wie hebt dan een bom in de tuin? Dus daar kunnen we nog wel wat mee doen. Maar terwijl de norm 64 mm was. Dus dat geeft wel aan dat het een ontzettend dreuge maand was. En dat blikt natuurlijk ook wel aan het aantal dagen waar we hier hebben aan zomerse dagen. Mm-hmm. En dat bindt daarom boom de 24 graden. Daarom dus in de maand juli 18. En tropische dagen, dat bindt daarom boom de 30 graden, hadden we in juli de 4. Dus ja, dat geeft wel aan dat het een ontzettend warme maandenwest is, wat iedereen ook wel weet. Zonnig en weinig neerslag. Dus en de trend zet zich voorlopig even deur in augustus. Dus mensen. Die zullen zeggen, nog meer eten, nog warmer. Maar ja, voorlopig blijft het zelfs warm. En nou goed, het is wel zo dat de nachten al wel weer wat afkoelt. Hè? Want voor mij was het ook wel lekker fris buiten toen ik met hond eruit liep. En 15, 17 gewoon als minimum. Maar vandaag, zonnetje zit er al in die. Voor mij was het nog even wat bewolkt. Maar vanuit het westen trok die wolking naar het oosten toe weg. Afwisseling van zonne. Vandaag heeft de zonne dan wel de hoofdrol. Die 24 tot 26 graden. Ja, en eigenlijk van de hele bergen is er continu een hoog drukgebied. Dus dan heeft een beetje het idee wat van weer wie kreeg. Mm-hmm. En meren dan, bent er natuurlijk ook weer her en der wat feesten. En derde heeft dan de boekenmarkt. Ook altijd een gigantisch evenement. Over alle pleinen in Dendren en langs de hele Iersel vanaf de spoorbrug tot de Wilhelminabrug stort aan beide kanten kramen, links en rechts. Ja, we hebben toch 30, 31 graden. Dus als je dan even wat boeken zoekt, gooi er dan even om die 10 zenden, zou ik zeggen. Want het is altijd druk bezocht en met al die mensen wordt het natuurlijk nog wat warmer. Maar goed, onder de wellen hebben ze natuurlijk die bomen ook gestort. Ja. Dus dat is altijd wel lekker. Ja, morgen dan zonne, wolken en een buurtje. En dan hebben we het Amerikaanse model. Ik heb het idee dat hij een beetje doordraaid is. Want die heeft wel eens vaker wat van die dingetjes. Hebben ze storm 34, 36 geworden. Maar dan hol ik nog even een slag om de arm. En dan laten we hopen dat het door het mond in ieder geval boven de te geworden is. Zonne, wolken en in de middag kans op een klein buurtje. Maar dat vindt niet van die onweersbuien, want de warmte blijft gewoon. Dinsdag zonne en elke wolken. Die dan ook 31, 32 geworden. Ja, ik noem maar niet wat hier steert, want het, hun gehoord is 36 geworden. Terwijl het Europese model iets minder is. Dus ik neem een beetje het gemiddelde. Dus, maar goed, altijd nog 31, 32 geworden dan dinsdag. Oh, woensdag heeft de zin ook de overhand. Die dan 32 geworden. En dan vanaf donderdag is de ochtend zonnig. Maar in de middag komt er weer wat stapelwolkjes. En dan is de temperatuur ietsjes lager. Mm-hmm. 28, 29 geworden. En vrijdag dan wel het ietsjes frisser, wat aangenamer denk ik voor veel mensen. Vrijdag heb ik wel zo'n hele zonnige dag, ook dankzij dat hoge drukgebied, 26 geworden. Zaterdag liet erop dat de wolken dan wat meer de overhand hebt, die dan 27 geworden. En volgende week zondag is het zo dat dan toch in de ochtend juist de wolkjes wat overhand hebben, maar in de middag komt de zon er weer goed bij, die dan een temperatuur van 27 geworden. Dus ja, de meeste warmte, hitte zeg maar, zit aan het begin van de werken en over het midden van de werken zal dan de temperatuur wat gewoon zakken. Maar ja, neerslag, voor min heb ik het één keer genoemd en dat is voor de maandag. Dan kan er eventueel in de middag wat paar buurtjes vallen, maar die kunnen ook weer zo verdampen. Dat is hetzelfde als waar we van de werk gaan. Toen druppelde het ook wat. Mm-hmm. Toen hadden we 1,4 millimeter. Ja, het is even nat, maar dat bloest niet aan voor de grond en alles.
0: Nee, maar voor sommigen vindt het wel even fijn, een beetje verkoeling.
1: Ja, zeker. En dat is ook goed, hè. Ik bedoel, ja. Is voor de natuur zeker ook goed. Maar ja, goed, als je dan 3-4 millimeter hebt en de zon komt er weer bij en die wind die steekt weer op, ja, dan is dat allemaal ook weer zo verdampt.
0: Ja, dat met een half uur is het weer weg natuurlijk.
1: Ja, dan is dat weer weg. Dat moet echt, ik zat er weg achter elkaar eigenlijk, rustig rijden, zo'n meirijtje waar je veel wel eens hebt.
0: Ja, dat heb je alleen in mei, hè?
1: Ja, dat zeg ik, voor mij rijtje. Op de manier dat er is lekker zo'n druilerig buurtje, wat dan lekker de hele dag zo'n beetje doorgeeft. Niet te hard, zodat het lekker de grond in kan trekken. Maar ja, goed, de grond is natuurlijk ook kurkdreugen. Dus als je een nieuw van die buien hebt, dan kwakt dat, lukt dat ook weer aan alle kanten.
0: Ja. Dus, ja, dat staat gelijk dicht de grond, hè?
1: Sorry?
0: Dat staat er gelijk dicht voor de grond, als met die harde buien.
1: Ja, dat sleutelt het direct weer in de grond, is ook kurkdreugen. Ja, ja, het is niet anders. Dus voor de zonaanbieder zou ik zeggen, dit goede berichten. En voor de mensen die al een beetje denken van, nou, van mij mag het wel wat minder. Laat de pepernoot maar weer gauw in de winkel komen en de ettensoep. Dan moet je toch wel even wachten.
0: Ja, het komt wel weer.
1: Ja. Het kan best zijn dat het dan in september wordt omsluiten. Het moet wel een keer natuurlijk ander weer worden. Alhoewel, het is wel zo.
0: Ik vind prima weer, hoor.
1: Ja,
0: we
1: genieten van en ander heeft er wat meer moeite mee. Maar goed, laat er maar van genieten. Want ik kan zo weten dat straks als ze in één keer weer rijden, zeg ze, nou, daar ben ik ook alweer klaar mee. Met die regen.
0: Ja, nee, met de regen ben ik altijd heel gauw klaar mee.
1: Ja.
0: Een vraagje. 15 augustus, hoe is dan het weer?
1: 15 augustus?
0: Ja, dan zitten we namelijk op locatie bij de museumboerderij in Zuuk.
1: Ja, ik ben nu even uitpandig, even in Deventer ben ik nu bij mijn moeder op bezoek. Maar ik heb dus niet de data verhandeld zo, 15 augustus. Maar ik had hier wel staan, tot en met 10 augustus, dat die hitte alles al aanhoudt. Dus nou ja, dan ben je 5 dagen later, dan volgens mij valt het allemaal wel mee. Maar goed, ik wil hier volgende week wel eens even over hebben. Dan hebben we dit voor de 15 augustus. Dan is dus dan een weken verder. Dan is het ook wat makkelijker en wat meer gedetailleerder om te zeggen hoe of wat.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Goed, hebben we in ieder geval een lekker weekje voor de boeg.
1: Ja, dat zeker.
0: Kom weer lekker de korte broek aan, het t-shirtje.
1: Ja, die heb ik nog steeds aan. Hè. Die geert in maart of april geert die aan. En dan een keer open werk ook in november. Ja. Of nou, dat is wel overdreven november. Maar als de temperatuur zo rond de 15, 16 graden is, dan... dan moet de lange broek maar weer aan het werk ook.
0: Maar tussendoor doe je hem toch wel een keer uren om te wassen, nog niet?
1: Zeker. Oh, ook dat ding wat nog onder die korte broek zit, die keert ook wel door de wasmachine heen. Hoor. Dus dat kunt wel goed.
0: Ja, dat is goed. Dan horen we je volgende week weer, Mark.
1: Ja, doen we zeker. En dan zal ik eens even kijken rond die tiet waar je net zijn of wat voor weer wie dan
0: hebt. Ik ben zeer benieuwd.
1: Voorlopig blijft het nog wel warm. Geniet er maar van.
0: We genieten nog lekker hier.
1: Doei. Okay.
0: Dankjewel, Mark. Fijn weekend.
1: Goed.
0: Hoi. Nou Joop, daar heb je het gehoord, hè, voor jou.
2: Ja.
0: Je houdt van warmte en nakje. Warmte.
2: Nee, ik vind er niks aan, echt niet. Nee. Het is ook niet goed voor de tuin.
0: Ja, maar die kun je sproeien, hè?
2: Ja, dat weet ik wel. Maar het beste is gewoon normaal.
0: Gewoon normaal. Even kijken, wat hebben we op het programma zo aan? Ik zie de groetplaat en de felicitatieplaat.
2: Ja. Ik ga het plaatje draaien voor... even kijken. Zondag 26 juli was Betsy Doornberg jurig. En Betsy woonde in Zutphen.
0: Mm-hmm.
2: Daar draaien we een plaatje voor. En wie draait een plaatje voor Henk en Innie? Zo net al eerder in de uitzending vertellen, vorige week zondag, hoe noem je dat? Opoe en opa. En opa van de achterkleinkind Pelle. En daar draaien we het plaatje voor. En dat plaatje is van Willy Schobben, Op rode rozen vallen tranen. Dat is een instrumentaal trompetist. Luister goed. Ja. Blieft.

0: Ja, dat was een hele mooie groepplaats, vond ik. Of ja, niet, Leo?
1: Ja, ja, dat heeft Joop heel mooi uitgezocht allemaal.
0: Ja, dat hebben we hiervan genoten, wat dat betreft.
1: Ja,
0: ja, goedemorgen, Bart. Ik hoor Bart niet. En hoor ik Bart nu weer?
2: Ja.
3: Ja.
0: Hey. Ja, Bart, nu hoor ik hoor. Ik hoor nu even niet. Ik denk, oh, wacht even.
2: Ik moet heel in de kom.
3: Hallo daar. Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen, Bart. Alles goed, Bio?
3: Ja, lekker warm.
0: Ja, dat geloof ik of niet? Want jullie zijn bezig met de voorbereiding voor aankomende maandag, of niet?
3: Ja, zonder een jas aan.
0: Och, hemel.
3: Ja, het is lekker warm.
0: Ja, dat wel. En heb je een beetje genoeg volk om het allemaal voor elkaar te boksen?
3: Ja, ja, echt genoeg. Oh. Hartstikke fijn. Hartstikke fijn.
0: Kiek.
3: Altijd dezelfde mensen kan je altijd op rekenen.
0: Kiek.
3: Is heel fijn.
0: En hij nog behoefte aan nieuwe mensen voor het volgende komende jaar?
3: Oh, de, altijd eentje erbij is jonger, is altijd fijn.
0: Ja, daarom. Is altijd nog wel handig, hè?
3: Dat, ja, dat is handig, ja.
0: Maar wat ben je allemaal aan het opbouwen op dit moment, Bart?
3: Ik ben op het moment een platform aan het opbouwen voor de muziek.
0: Oh, platform voor de muziek.
3: En bij is het... de Eikenboom.
0: Op die Eikenboom. En is het dan omdat je door komt er één op te staan? Of komt de hele koren op te staan? Of vertel.
3: Ja, we hebben gewoon een platform met balletjes en platen erop.
0: Ja.
3: Met vrijwilligers, die schroeven we dan in elkaar. En die proberen we dan een beetje vlak te leggen. En dan is dat kort weer het terras van de Eikenboom.
0: Oh, wat gezellig. En daar komt Bens op te staan aankomende maandag.
3: En dan komt het Santikoor op.
0: Kijk.
3: De trossen los.
0: Ja.
3: En wie begint met die Midlandsteier?
0: Midlandsteier, dat klinkt goed. En zeker met dit weer en, dus, en bij jullie in de omgeving. Wat leuk.
3: Ja, die mensen komen ook een beetje nu hier de omgeving.
0: Ja, wat leuk.
3: En we hebben eigenlijk de Kromperdansen bedacht, heb ik afgelopen jaar ook gedaan.
0: Ja.
3: Maar die zei je me vorige week af.
0: Ach, hè, Bouw was verveeld.
3: En met ouderdomsproblemen allemaal.
0: Ja, dat kan.
3: En dat zijn allemaal mensen van 80 en ouder.
0: Ja.
3: En die hadden hartproblemen en hakproblemen.
0: Ja, dan hult het op
3: met en dan hebben ze maar 2 of 3 paardjes. En dan zei Bart, die komt niet. Ik wil die risico niet nemen.
0: Nee.
3: Het werd warm en wie doet het niet.
0: Daar heb je dan een hele goede vervanger voor, van Nurek dan.
3: Ja, nou ja. En denk, het moet wel een beetje gezellig houden.
0: Ja, hè? Nou, dat is zeker als je met... dat soort muziek begint, denk ik dat het een hele gezellige dag sowieso wordt. En dan met de trossen los te bieden, dan gaat dat goed komen.
3: Ja, ze beurt een beetje.
0: Nou, en wat is er nog meer te doen op de Loense maandag, Bart?
3: Nou, we hebben dan een goede 100 kruimpjes te staan. En dus van alles wat. En Diesje lukt nog in de ronde met de trekharmonica.
0: Ah.
3: Nou ja, en de gezelligheid moet de markt op zich maken dan. En dat lukt ons altijd.
0: En die zijn zo even tussen de neus en lippendeur zei, Diesje loopt rond met, of is dat hoe vrouwen die rondlopen?
3: Nee, Diesje, die kunt betonden.
0: Die kunt betonden, ja.
3: Ja, en nou ja, er is geen markt hier in de buurt of Diesje loopt ook rond.
0: Oh, wat gezellig.
3: Mooie klederdrag met een trekharmonica kaartje.
0: Ja. Wat gezellig.
3: Ja.
0: Hoeveel volk komt er meestal, Bart?
3: Ja. We hebben altijd over 20.000 tot 30.000 man.
0: Serieus, zoveel.
3: Maar dat wordt pieken, hè.
0: Ja, dat snap ik. En als dat nog wel een beetje warm kan worden natuurlijk aan komende maandag, dan zal het wel in de man wel druk kunnen wijzen.
3: Ja, oude van jou haalt, dat weet ik niet.
0: Oh, je zit mooi in de bossen, denk ik. Dus dat scheelt misschien nog wel ietsje.
3: Ja, en er zijn heel veel mensen op vakantie gaan, zeg.
0: Ja, de rummen. Je hebt een dorp vermenigvuldigt zich altijd, zeg ik.
3: Ja, maar we hebben ook zo rondom de Loense waterval zit het bos eigenlijk vol met vakantieplekken. En die mensen die komen allemaal zo rond 11, 12 uur komt ie.
0: Oh, nou kijk.
3: Ja.
0: Dat geeft gezellig van maandag, Bart.
3: Ja, en we hebben dan nog eerst een pony en paard,
0: dat is altijd, of niet?
3: Ja, maar die begint dus om 6 uur.
0: Ja, dat snap ik, want dat
3: en,
0: is...
3: En gewoon van, joh, we proberen hem bij 10 uur toch wel weer te verwijderen.
0: Ja.
3: Dat
0: ja, dan kun je beter dat de beren weer een beetje in de schaduw kunnen komen. Dan is het beter. Ja.
3: Ja, schaduw lukt toch niet meer. Hè,
0: nee.
3: Want die zon die dreigt. En dat is allemaal wel een beetje een probleem. Maar als we allemaal een beetje begrip hebben voor de dieren. Dan water en heu is er allemaal voldoende.
0: Nou,
3: maar wie gaat die mensen allemaal wel aanspreken van als 10 uur is, dan is het goed.
0: Ja, en dat en dan...
3: Ja.
0: Maar wat een organisatie, Bart, met z'n allen.
3: Ja. Ja, dat lukt ons altijd.
0: Nou, wat mooi. En hoe lang doet jullie dit al?
3: Oh, dat weet ik niet. Dat is al heel lang.
0: Horen, hoor ik dan.
3: Ja. Het is de 34e editie,
0: zo. Dus dat is, ja. Dat is al meer dan goed 30 jaar, laat maar zo zeggen.
3: Ja.
0: Nou, wie gaat over nu hier van ons allemaal veel plezier wensen aankomende maandag?
3: Ja.
0: Maakt er een mooie happening van?
3: Ja.
0: Hoi de petting, dat is altijd aan, maar dat kan niet. Maar maakt er iets gezelligs van aankomende maandag? En wie weet spreken we hier nog wel weer in de komende weken om even te horen, noot de WSF.
3: Ja, helemaal goed.
0: Dank je wel.
3: Doeg.
0: En dan gaan we nu deur met het volgende liedje. En dat is de Wiense Revue.
2: Ja, conferentie.
0: Conferentie van Dika, mijn favoriet.
2: Ja.
0: De voordracht.
2: Lustig goed.
4: Ik heb zo'n mooie nacht de doet gedrukt, waar die bij mijn mooie graas. Ja, je wilt er wel eens een keer heel naar leren weer eens praten, net waar je zingen wilt, waar je zelf wilt. Of niet, ja? De kerel al laten gaan aan de slep, mis de moot niet. Nee, ik loop er 15 jaar met de trein. Ja, dat is wel, ik ben er 15 jaar met Graatse trouwens en ik ken hem nog niet. Mijn moeder zegt, je leert hem trouwens ook nooit kennen. Nou, dat kan best wel weer, maar ik zat er heel jong aan Graatse, hè. Ja, maar 18 jaar, hè. Ja, maar ik was blij dat ik erin had. Ja, ik kwam niet zowel in de gelegenheid bij ons. Om aan een keel te komen. Ja, je kunt wel lachen, je hebt er allemaal in lang, maar ik was blij dat ik erin had. Nou ja, en mooi was ze wat niet, maar ik zeg altijd maar zo, alles wat een keel knapper is dan een aap, dat is wies. Daar hoor je niks van aan te trekken, ja. Ik meen het niet zo slim. Nee, maar net zou ik zeggen, 18 jaar. En weet je hoe dat deel kwam dat ik er aan mee bleef hangen? Hij had een autootje. Ja, en dat had er niet veel toen de tijd, hè. Het was wel geen mooi, maar leuk nog. Oh, ik weet nog waar de eerste keer dat ik met elkaar met een auto ben door de West. Op een middag, en het was zo mooi weer, naar een bos, hè. Riel daar zo op die weg, toen zei Graats tegen mij, Dika zou hier eens gaan picknicken. Ik zei, nou, ik vind het wel goed, maar laat dan eerst ons brood opeten. En toen zaten we daar zo fijn in den bos, hè. Ik zeg, oeh, Graats. Het wordt me helemaal kribbelig. Toen zeggen, oh, Dikke, dat kan wel goed komen, maar die zit met gat in mijn hoofd. Nou, toen beeld maar voor de gauw, want dat was geen lolla. Reel weer in auto, sluiten zo de ene naar me mee, hè. Kunt een agenda en zegt tegen meneer, u moet beide handen gebruiken. Hij zegt, mag ik de missie nog één aan het stuur halen? Nou ja, en weer wieder. En toen op een keer bleef de auto staan, hè. Graats droet, hij beurt het hele spul van Veurten op. Hij zegt, die kan nu stok wat, nu heb ik geen benzine meer. Zijn nou kelken is goed dat hij er verstaan van hebt. Ik was maar doorheen. Dat was wat een al ding, hè. Ik zeg, wat maakt het toch een lawaai? Wat is dat geklapt toch? Hij zegt, dat zal dat geweten van een keel wat weer in mij verkocht heeft. Weer trok eens een keer een ongeluk bij de hart. Een ongeluk. Reeuw dan met een bijen op de weg, snitter ons in en nog niks meer aan te halen. Zo met een auto en al op een kop sloten en dan lachen we. Allebei hebben hartstikke bewusteloos. Kwam er ook een dokter aan. En Graats was net weer bij hem. En het eerste wat de vreugde was, hoest met Dika. Dat had je misschien niet verwacht, maar deur was. Toen zegt een dokter, Dika ligt nog bewusteloos onder in de sloot. Maar dat had ik net gehoord, had ik komen overeen. Ik zeg, nee, ik ben niet meer bewusteloos. Toen zegt Graats, Dika gaat link, want een dokter zal toch wat beter weten dan ik. Nou, maar het is nooit meer wat een wonder, al autootje. We hebben hem ook voor de dan, hè. En toen ben ik nog wel rap een keer gaan trouwen. Nou ja, dan houden we aan een kinderwagen verweren, koch. En nu boert de kinderwagen ben we ook weer doen. En wat dacht je, wou nu deur nou eens een keer met elkaar voort wilt? Gewoon met een trein. Niks, geen tramland, je gaat mooi met een trein. Je bent les nog een keer met de kinderen met elkaar naar Amsterdam in de West met een trein. Nou, en s'morgens appetiet voort, dat weet je wat. lopen we er op dat perron. Lopte zo'n man, ik zeg, zo'n trein naar gauw kom. Hij zegt, nou, dan moet je wel oprekken, want ze heeft de rails aan kloor leg. En toen kwam er ook zo aan, hè. En wie met elkaar nou binnen, hè? Maar vol, zou ik u vertellen. Vol den trein. Gratis is me door zijn Jantje achterop blieuw staan. Dat leek wel zo'n assortiment bieken. Onze Mientje en ik zijn deuren lopen, maar vol geen pletske meer vrie. Toen zit er zo'n meneer die zegt tegen mij... Hé, vrouwtje, heeft u niets om op te zitten? Ik zeg hem, bij jou wel, ik heb wel wat om op te zitten... maar ik weet alleen maar niet wat klaar meer. Heb toch nog een pletske ervan? Ik zat nog wel aan het raam. Kieken zo naar boeten en zit er zo'n man tegen oom. Ik zeg, rittrein, hè? Hij zegt, beneden is een bit met perron aan het achterhoed schoen. Kwam er ook nog zo'n juffrouw binnenlopen. Helemaal mooi opgemaakt en gratis, maar kiek. Zeg, als ieder zo'n kiek, kan je er ook wel voor opstaan. Hij zegt, ja, Dika, ik ben gek. Een groot schilderie moet hangen. Zegt tegen mij, ik was toch niet op een warme plaats gaan zitten. Ik zeg, oh nee. Ik zeg, oh nee. Ik zeg, wat dacht je dan? Graag voor uw plezier met een stuk ijs in de boksen gaan lopen. Ja, wat verbeeld zo'n meisje zich wat. Maar eeuwen later kwam een juffrouw binnen met een kind op een arm. Maar toen wist Graag precies hoe het hoorde. Hij zegt, ga u hier maar zitten. Dat had ik hem wat bierbracht. Toen zegt de juffrouw zegt tegen me, u is een gentleman. En dan had onze Jantje goed in toren knups. Want toen de juffrouw later op school eens een keer vroeg... wie wist wat een gentleman was... hij drekt een vinger in de hoogte en zegt me va. Toen zegt de juffrouw, en waarom dan wel? Hij zegt, nou, dan heeft kort eens nog een juffrouw met een kind laten zitten. Met een keer als ik trouw ben, en vooral als ik jaar of 15 trouw ben, en dan wil ik hoe ze heel laten horen. Kan jullie wat plaats bouwen?
2: Het Driehoek. Van de Steden Driehoek. Heeft een nieuw geluid.
5: Forst Veluwe Zalm.
2: Forst Veluwe Zalm.
1: Ja, dat is een mooi jingeltje op.
6: Dat is
1: weer
6: nieuw,
1: ja. In ieder geval, je hoort net de Wierdense Revue met Dika. En als je 15 jaar trouw bent en dan weer hoe het geeft. Dus erg verhit was ze toch, Wierdense Revue. Dus, ik zie dat we nog een leuk verhaaltje kunnen doen. Inje, jij nog een leuk verhaaltje, Klooson?
7: Ja, ik heb nog, ja, het is meer een gedicht, zeg maar. Maar het sluit denk ik wel weer aan bij de platen die er door Noor wilt draaien. En dat gaat over de schot van moeder.
1: Hmm.
7: Onze moeder, uw schot, was niet altijd schoon. Die droeg ze alle dagen, dan was ze in haar doen. Twee schotten had ze nodig. Een bonten door de week, de witten voor de zondag, die dan wel deftig leek. Ik zie dan op uw schot het brood er tegen aan. Door tikken ze een kruisje op, eerder wil ze niet snien gaan. De schot, toen ik klein was, door kroop ik graag onder. Als ik soms verlegen was of bange in donker. Onder onze moeders schot, maar dat werd ons nooit gezegd, zag ieder jaar een kindje dat op het einde in de schoot werd leg. En weet die op uw schot bent al heel wat luiers op het speld. De ene klein was nog niet dreugen, of de ander was alweer uderteld. Ach ja, ach met uw schot onder aan de rechtse tip, poetsen ze onze oren of vergen ze de krummels van de lip. De schot, het was wel eens makkelijk, was altijd bij de hand. Wie vergen door onze snotneuzen af. Wie waren zogezegd vaste klant. En in die schot, dat heb ik nog niet verteld, werden de bonen gedopt en de eerpels gescheld. En als de schot nou het vuile gebruiken tot op de draad was versleten, dan dien die aan stofdoek wie lange nou niet vergeten. Onder moeders schot leefde mijn tevreden ziel, die alles aan hierboven liet, ook als er wat te treuren viel. Het is voor bij moeder onder de schot waren we goed geborgen. En soms denk ik wel eens, was ze er nog maar, voor al onze dagelijkse zorgen.
1: Ja, de schot had heel wat te verdragen.
7: Ja, dat klopt. Ja.
5: Net als de vaardoek, hè, die, dat is ook zoiets veel. Die kon ook alles, die moest ook alles.
7: De wasseldoek. Ja. We zijn hier over de wasseldoek. Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Wat we Ini net vertelden, dat herken ik nog wel van mijn oma.
5: Ja.
1: Die deed het, die zat dan zo en dan alles op schot.
7: Ja.
1: Weer mee in de buurt.
7: En liever weer in de buurt toe waar je alles bij de hand hebt, jongens.
1: Ja.
7: Ja, onvoorstelbaar.
5: Ja.
1: Ja, inderdaad. Dus, nee, het was een mooi verhaaltje.
7: Ja.
1: En Ina Walda, die heeft er ook over gezongen.
7: Oh, kijk.
1: Maar dan over ons ouderlijk huis.
7: Mooi.
1: Ja.
6: Gaan we erheen?
1: Ja, dat ligt aan jou, Joop. Je hebt de knop in dan.

0: Ons onderlijk huis van Ina Walda. En dat bracht de tijd op 14 minuten voor de klok van 12. Job, weet je nog dat we toen eens een keer hier Klomp, Mark Hand en Krulle Kees...
1: Ja.
0: Die kwamen Museumweek, hè?
1: Ja, die buurt. Wel uit die buurt, ja.
0: Ja. Maar je hebt nu een heel mooi ander kwartiertje. En die mensen komen met Tuk.
1: Met Tuk?
0: En dat is ook Museumweek.
1: Oh.
0: En dan hebben we het over Mannenkoor Karespoor. Dat is een Nederlandse muziekgroep uit Tuk, Overijssel, die in begin jaren 90 een gigantische hit scoorde, toen met het nummer van Mooi Man. En iedereen kent natuurlijk Mooi Man wel, maar die hebben mooi niet op de liste, zo zie ik wel. Maar we gaan ermee beginnen met Meer kun je er niet van maken.

En laatst was in ieder geval de tekst. Dat iedereen wat meer kan zingen van la la la la la. In ieder geval, meer kunnen niet van maken. Maar waar ze wel meer van kunt maken, dat is het lange gres.

0: Ja, dat was er dan weer twee uurtjes van Moois Lussen hier op de zaterdagman op 1 augustus. Bij Voors Veluwezoon en natuurlijk ook bij RTV 794. Joop, dankjewel voor het schuiven van de techniek. Henk en Nini, ook welkom. Dankjewel dat je geweest bent. Het Joop, bedankt. En volgende week zit het hier zo. Dan hebben we Mens en Welzijn van de gemeente Voors. Daar hebben we hier in de studio Guus Kroes zitten. We zeggen allemaal bedankt voor het lussen. En mijn naam is Leo Hulleman. En we zeggen ook weer, Joop.
1: Goed gewoon.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK-voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond.

0: De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

Nou, een hele goede middag, luisteraars. Mijn naam is Tony van Dommelen. En zo tussen de klokken van 12 en 1 uur probeer ik natuurlijk weer mooie Nederlandstalige muziek te horen te brengen via dit mooie muziekstation RTL 794. En daardoor dus, tot daar huur niet alles uit een studio is voorst. Maar dit is, wordt dan hier uit Heerde, wordt dat dan een maak. Dus ik zit beneden in de kelder bij Villa Jacoba door en dan... maken we dit mooie programma voor een uurtje. En dan met mooie Nederlandstalige muziek. Ik denk dat het een beetje vandaag een beetje ik wil niet zeggen een seniorendag wordt. Maar in ieder geval een beetje lekker, een beetje older muziek. Ik vind wel een dagje dat je een beetje oldere muziek mag doen. In ieder geval, de eerste was er eentje van Wies Café. En die had het over het huisje bij de brug. Nou ja, er zijn genoeg bruggen in Nederland. Dus er zijn ook zat huur niet te kort wie staat. Dus er zijn hele boeken mensen die voelt zich heel aardig aan de spreuken deur met ook dit liedje draaien van het huisje bij de brug. Maar het is ook een heel mooi nummer. Wel, ook al wel een beetje een alt nummer. Het is maar een 1 uur de jaren 80, 90. Dus dat is, voor de ouderen ons, die vinden dat allemaal nog wel weer mooi. De jongeren zullen denken van, wat is dat van muziek? Maar goed, we moeten ook voor iedereen wat draaien. Ik zal ook wel eens een paar draaien, zeg maar, gewoon uit die recenter is. Maar mooie Nederlandstalige muziek. Ik heb weer genoeg gepraat. Sylvia, die wil graag... Die heeft een hele boeken vrouw. Die zingt ieder geval over dat ze 1000 vrouwen heeft. Dus, laat ze maar eens beginnen met de eerste wat ze dan wil doen van de 1000 vragen. Sylvia, hier RTV 794 tussen de klokken van 12 en 1.

Ja, ik heb ook al besteld, dus Rauwenijzen met dat hele mooie nummer van Bestel Maar. De groep uit Brabant, hoor, ja, die heeft ook wel hele mooie muziek gemaakt. En nog steeds natuurlijk, want ja, ze zijn nog steeds populair hier in Nederland. En misschien ook wel buiten Nederland, maar ja, het is lekkere amazing muziek. En dit was er dan eentje van Bestel Maar. En dan, ja... Ik weet niet of je als je in een restaurantje zit of wat dan ook, ja, als je dan ook besteld hebt. Maar als je aan het eten bent, dan valt dat vast nog een heel smakelijk eten, nog zo zeggen. Ik moest het hem denken, wat ik zonnebollen zeggen. Maar in ieder geval een smakelijk eten en dan mooi met op de achtergrond Nederlandstalige muziek. Geproduceerd door de radio hier uit Heerde, RTW 794. Henkie Wijngaard, die zingt ook heel veel over vrachtwagens. Maar die heeft ook nog wel een paar andere nummers. Waar die er ook eentje van is van de Rosie.

Ja, diegene die graag dames in een bikini ziet, die heeft denk ik wel de dagen van hun leven. Want het is natuurlijk, ja, de laatste weken is natuurlijk wat bloedheet natuurlijk. En dan, ja, dan zijn er genoeg dames die denken van, ik gooi je lekker aan het hier de strand of dan whatever, dan ook lekker in de bikini liggen. En dan hij natuurlijk altijd van die mensen die vinden dat, die aanschouwt dat wel heel erg fijn. Die vinden dat wel heel erg lekker en heel erg leuk. Natuurlijk om door, ja, die dames te zien bruin worden. De witte mensen op bruin zand. Nou, nee, dat was maar gekkigheid. Maar goed, het is natuurlijk wel een heel mooi nummer natuurlijk. Ook wel een redelijk oud nummer. Dus ja, ik gewoon wel een beetje de... En ik heb de volgende, dat is ook wel een heel oudje. Die komt denk ik wel de jaren 80. Ja, een heleboel mensen die kennen hem denk ik niet meer. Nico Haak. Nico Haak heeft natuurlijk wel een heleboel mooie muziek. Het was wel een markant mannetje, altijd met een hoed op. En... dit was een van die bekendste die er dan toch wel maak heeft. En dat is dus getiteld van Foxy Foxtrot.

Ja, dan moet je een nummer van Mannenkoor Karrespoor. Ja, stro uit de polder, dat is natuurlijk... Ik heb van joh, maar weinig zien rien natuurlijk. Tegenwoordig ben je dan allemaal van, natuurlijk van die grote vierkante balen. En dan, vroeger waren het allemaal van die kleine baaltjes. En dan hadden de mensen nog veel meer werk om dat behuis te krijgen. En nog veel meer werk om het op de wagens te krijgen. En, maar ja, tegenwoordig is dat allemaal, dat ging allemaal gauw. Dus ja, en vaak is dat ook wel soms later natuurlijk, dat ze dan op de weg zitten. Maar goed, er is in ieder geval voor mij nog maar weer genoeg stro of huis aan de vaart. Want ja, de boeren die moeten natuurlijk nog wel een beetje stro hebben met de streun of in de boksen of met die kalver of wat dan ook. Dus ze hebben het allemaal nog wel een klein beetje nodig. En dat, ik vond het wel een mooi nummer van de Mannenkoor Karrespoor. Kees Alleen, die is niet alleen, maar zo heet die man, die Kees Alleen, die heeft jaren geleden nog een heel mooi nummer op de zwarte pannenkoek gezet. En dat was dus, dat liedje dat is getiteld, in de piratenwereld is wel heel erg bekend, Meisje in je spijkerbroek.

Ja, dit nummer, dat ken je natuurlijk wel van een recenter met een hele andere stemmen, maar ook een hele andere snelheid. Maar dit is natuurlijk eigenlijk de, ja, dit is de grondlegster eigenlijk van. Dit is eigenlijk het origineel. En dat was dus gezongen door Mieke met Mijn Engelbewaarder. Is ook een heel mooi nummer. Ook in het origineel is er een heel mooi nummer natuurlijk. En dat kun je natuurlijk allemaal belusten via RTV 794 tussen de klokken van 12 en 1 uur. En dat doen we in het welbekende Heerders dialect. Natuurlijk, de Sittekes Kusters. Wie kende het niet? Ja. De jongeren gaat het denk ik niet, maar de ouderen wel. En die zong toen dat hele mooie nummer van Monica. MUZIEK

dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van me houdt.

Ja, dit was toch weer zo'n lekkere oude, van zo'n lekkere oude pannenkoek. Zoals het dat ging worden ook wanneer, van de zwarte pannenkoek. Dit was dus naar Arne Jansen natuurlijk. Die beste man die leeft dan niet meer, maar die heeft wel hele mooie muziek achtergelaten. Waarvan deze nog eens 7 brieven heb ik jou geschreven. Nou ja, in sommige gevallen is dat vullen en in sommige gevallen valt dat ook nog wel weer best met. Maar goed, ja, wie schreef er eigenlijk vandaag nog een brief? Hè? De portie wordt ook één keer in de zoveel tijd maar weer bezorgd. Dus het wordt allemaal veel lastiger natuurlijk. Want tegenwoordig helemaal natuurlijk die computer. Het is allemaal internet. Het is allemaal een mailtje sturen of een appie doen of wat dan ook. Maar ja, vroeger dan ging je, dan vleug je in de pennen. En dan schreef je een hele lange brief. En dan in een enveloppe een postzegel erop. En dan ging je hier. Maar ja, tegenwoordig is er een je schreef wat, klik op de muis en dan... En dan weg is ze. Maar goed, dat waren dus de tijden van weleer. En ik heb er nog eentje van de tijden van weleer. Monica West, die zingt in ieder geval het hele mooie nummer van De Regenboogmantel.

Nou, die winnen we worden verdankt, hè? De zingende amateur. Die had het over, denk ik, zijn geboorteplaats en Ommen. Nou, Ommen is natuurlijk wel een mooie plaats natuurlijk. En vooral nu, want het is natuurlijk het stikstof van de campings en zo. En het is deze tijd natuurlijk in de vakantietijd hartstikke druk natuurlijk. En het is ook wel een hartstikke mooie omgeving. Dus als je er eens een keer in de buurt bent, zorg er vast zeker eventjes een keer langs gewoon. Hè? En dan, maar dan gooi je nog niet naar huis toe. En ja, Milesse vocale plaatje. Ik zit al bijna 7 minuten voor de klokken van 1 uur. Normaal, die zingt in ieder geval over niet naar huis toe gaan. Dus bij deze is, ik denk dat het wel een beetje Milesse de vocale plaat is. Voor de klokken van 1 uur.

Nou, net zoals ik dacht, het is natuurlijk wel mijn laatste vocale plaatje was zo tussen de klokken van 12 en 1 uur met normaal, met niet naar huis toe gewoon. Ik heb nog een klein stukje instrumentaal van het Fairway Polka en dan sluit ik dan helemaal mee af natuurlijk. En dat, ja, na de klokken van 2 uur dan, of wat van 1 uur, dan houden we natuurlijk nog kort houtjes met zijn hituur. En ja, daarna houden we natuurlijk weer gewoon, denk ik... Ja, gewoon de muziek, denk ik. Ik denk dat de sport wel afgelopen is, denk ik. Maar laat de radio maar mooi aanstaan. Plankjes van RTV 794. Zo op de zaterdagmiddag. Ik wens van deze kant iedereen een heel fijn weekend. En tot later.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: City Dijkers met het NOS-journaal. De KNVB wil dat FIFA-baas Gianni Infantino opstapt. De KNVB heeft het vertrouwen in hem verloren na zijn plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen. Dat het plan vannacht is ingetrokken, verandert daar volgens de bond niets aan. De bond zegt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk met Infantino is ontstaan. Ook de Europese voetbalbond UEFA roept op tot hervormingen binnen het bestuur van de FIFA. De politie heeft een Duitse vrachtwagenchauffeur opgepakt die gisteren betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A12, vlak voor de grens. Er botsten toen vier voertuigen op elkaar en drie

gemeenschap. Omdat dit jaar ook de World Pride in de stad is, een groot internationaal evenement rond de Pride, zijn er extra veel bezoekers in de stad. Ook premier Jette is erbij, als eerste homoseksuele premier. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en is daarna ook op een boot gestapt. Jette noemt de botenparade één groot feest, een dag van vrijheid en plezier. Het weer, veel zon en enkele stapelwolken, met lokaal ook een klein buitje. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. En dan wordt het ook wat warmer dan vandaag met 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dankjewel voor deze mededeling. Een hele goedemiddag allemaal. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering vol met lekkere gouden oude muziekjes. Dit kwam in 1972 van ene Mary Hopkin. Zij was destijds zangeres van Hoppy Horse. En hen hoorde je met It's Summertime. Dit is onze eigen Jack Jersey. Goedemiddag, dit is Hituur.

Geboren in Indonesië deze meneer Jack Willem de Nijs was zijn echte naam. En we kennen hem allemaal natuurlijk als Jack Jersey. En nog een keer vandaag in het programma bij Radio 794 met deze lekkere gouden oude muziek. En dat doen we natuurlijk heel zaterdagmiddag. Lekkere gouden oude hitjes draaien. Speciaal voor jou. Met uiteraard ook de vaste onderdeel van het programma. De rust en de romantiek en de Nederlandse algemeenzinger.

Je vindt het een leuk liedje of je wordt er ontzettend zenuwachtig van. Deze van Ozone en Drakkastij. Nog wat moeilijke naam. En dat hoor je toch een keertje vandaag weer in het programma Hituur. We draaien hem niet elke week, dus dat mag wel een keertje, vind ik. Het is alweer een paar jaar geleden dat we dat voor het laatst gedaan hebben. Dit is een lekkere gouden ouwe.

0: even terug naar de jaren 60 met deze van Paul Evans. En dat heette dan Hello, This is Joni. Ja, en dat was lekker gauw voor je klaarstaan van deze dame. Je kent haar misschien nog wel als de tegenzangeres van Meat Love in Paradise by the Deathlord. Haar naam Ellen Foley. En dit is een lekkere hit van haar uit de jaren 70. What's a matter, baby?
1: Die is leuk.

Een leuke zangerin uit aanwielig jaar was dat, Ellen Foley. Dit kwam uit 1979, What's a Matter Baby. En daarvoor had ze nog een plaatje, We Belong to the Night. En de grote hit was natuurlijk voor haar, Paradise by the Dashboard Light. Samen met ene Meat Loaf. Dit is dus een lekker gauwe ouwe van een andere grote ster uit Amerika, Donna Summer. Hey.

Madonna, Star and the Lady of the Night. We gaan eventjes van Amerika naar Nederland toe. We hebben tenslotte hier in Nederland ook heel veel artiesten. Denk alleen maar aan het dorpje Volendam. Daar komen ook heel veel artiesten vandaan die toch leuke muziek hebben gemaakt. Muziek die je regelmatig in het programma Hituur hoort. Zoals deze van BZN.

0: BZN, nog met Sani Schilder en It's Just an Illusion. Nog meer dames op de radio, jazeker. Oh, een lekker rustig liedje. Eventjes bijkomen. Sandy Shaw is dit.
1: Oh ja, dat is een leuke.
0: En een lekkere gouden ouwe. There's always something there. I walk

Oh, ik zie het al waarom we het een klein beetje rustiger aan deden. Het is tijd voor de rust en de romantiek in Hituur. Het was Cindy Show en een lekkere. We hebben nog twee plaatjes om een beetje bij te komen. Hè, voor alle beslommeringen van de afgelopen weken en zo. En nou ja, goed. Misschien heb je vakantie. Geniet er eventjes van met twee plaatjes achter elkaar.

0: De Temptations waren dat en My Girl. En dit was onze eigen Corny Zulver, Vanessa. En dat heette dan Lydia. Leuk. Zullen we nog eentje doen? Ja, leuk. Lekker bij het kampvuur en zo. Plaatje van Don Williams, die man met die hele mooie warme stem. En dat heet I Believe in You. En weet je wat? Die draaien we helemaal speciaal voor jou.
1: Zelfs ik word er zweverig van.

niets meer te vertellen hoor, dat we deze plaat speciaal voor jou draaiden. Nee, dan moet het een geheimtje blijven tussen jou en mij. Ja. Lekker de muziek van lang vervlogen tijd van deze meneer met die donkerbruine stem. Don Williams is zijn naam. Dat heet dan I Believe in You. Nou, nog meer lekkere gauwe oude muziek op zaterdagmiddag bij Radio 794. Eentje van de Birds.

Een lekkere gouden oude die nog regelmatig voorbij komt in diverse programma's. Hey Tambourine Man was dat van The Birds. En dit is ook lekkere gouden oude. Van een Engelse band The Darts. En die maken vooral doo-wop muziek. Ik had er ook nooit van gehoord, maar dat is een rhythm and blues stijl. Die gekenmerkt wordt door a cappella met een leuke melodische lijn. En een eenvoudige beat. Wordt het toch nog een educatief programma, hier uur. Je had het wel eens kunnen denken op zaterdagmiddag tussen 1 en 2.

It's raining. En als dat al zo is, dan ga je nog huilen ook. Dan wordt het nog vochtiger. Dan heb je nog een groter probleem. De darts waren dat uit Engeland. En it's raining, inderdaad. En het is tijd voor de Nederlandstalige meezinger. We gaan eventjes naar Spanje toe. Gezellig, samen met Vette Steigerpipe. En we zuipen in Spanje.

Helemaal uit Geertruidenberg gingen ze naar Spanje toe, deze mensen. Bert de Steigerpipe. En ze hadden hier een leuke hit mee. Het zuipen in Spanje. Dit komt uit Enschede in omgeving. Titien.

Kitty Kaspers en de rest van de formatie Tietjen was er nog een keertje. In 1974 hadden zij hun eerste hit in Nederland met Fly Away. En het kwam vlak achteraan. Dat heette dan Goodbye Love. Dit is best wel lekker de vrolijke. Lekkere leuke muziek op zaterdagmiddag bij Radio 794 en voorspelen zo. Een gelegenheidsdiewitje van Vicky Leandros en Tony Christie. Inderdaad, die van Amarillo. Dat heet We're Gonna Stay Together. If

Je duwt zich wel. Ja, de zendtijd is op, ik had er ook niks te doen. Het programma is afgelopen. Het nieuws komt eraan. En nou ja, goed, daarom moet ik maar weer de boel inpakken en zo. Hè. Maar wees niet bang hoor, volgende week zaterdag dan ben ik gewoon terug tussen 1 en 2 met een nieuwe aflevering van Hituur. En daarvoor tussen 12 en 1 met lekkere Nederlandstalige liedjes in Holland Hituur. Zometeen veel plezier met de rest van de programma's van Radio 794. En ik wens je allemaal een heel fijn weekend. En heb je nog vakantie? Geniet ervan. En nou ja, doe het kalm aan. Ja, doeg!

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. De KNVB heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino na zijn plannen voor het WK voetbal. Hij wilde een apart bedrijf laten oprichten waarin de commerciële activiteiten als ticketverkoop worden ondergebracht. Dat leidde tot veel kritiek, ook binnen de FIFA zelf. Volgens de KNVB vraagt het hele proces om een serieus gesprek over de toekomst van het bestuur van de FIFA. Het Radboud UMC in Nijmegen had eigenlijk kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruise ship. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld. Maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland voerde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen 9 doden en raakten 28 mensen gewond. Het is Zwarte Zaterdag

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Alle 10 de bergbeklimmers die donderdag werden overvallen door een lawine in Pakistan zijn om het leven gekomen. Ze waren bezig met een beklimming van de Broad Peak van ruim 8 kilometer hoogte toen ze werden getroffen door de lawine. Ze werden daarbij een kilometer naar beneden gesleurd. Onder de slachtoffers is bergbeklimmer Nirmal Purja uit Nepal. Over hem werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het Radboud UMC in Nijmegen had kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten, is de conclusie van onderzoekers. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruiseschip. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Het is Zwarte Zaterdag en daardoor is het zoals elk jaar behoorlijk druk op de wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment, rond 12 uur, stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland is het ook file rijden richting Oostenrijk. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden is nu ook definitief geschorst door de Internationale Rolstoelbasketbalbond. Van der Linden was eind 2024 al op non-actief gezet als bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sinds vorig jaar was hij coach van de Italiaanse mannenploeg. Door de internationale schorsing moet Van der Linden daar nu ook mee stoppen. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclaven niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven, door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. Vanwege de situatie in Ceuta willen 22 Europese landen een spoedvergadering. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 flatwoningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja uit Nepal, is om het leven gekomen door een lawine. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Puja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om ruim 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied dat 4 keer zo groot is als Parijs. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 woningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar drugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27... Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclaven niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden moet ook stoppen met zijn werk voor de Italiaanse mannenploeg. Aanleiding is zijn permanente schorsing door de Internationale Bond. Van der Linden werd in 2024 al op non-actief gezet als coach van de Nederlandse vrouwenploeg, na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is één persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. In Amsterdam loopt de boterparade bij de Pride op zijn eind. Hoeveel bezoekers erop af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Die heeft het alleen over een gezellige drukte. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Door de grachten voeren zo'n 80 boten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. De brand heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied van 4 keer de omvang van Parijs. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja, is om het leven gekomen door een lawine. Dat heeft zijn bedrijf bekendgemaakt. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon, maar ook wel bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: Goedenavond, luisteraars. Ik ben blij dat jullie er weer zijn. Het is toch altijd leuker en gezelliger met z'n tweetjes. Al is het dan wij aan deze kant en u aan de andere kant. Ik ben Wim Das en samen met Cor Houtjes wordt Mini Special gemaakt tot programma. Wederom welkom dus bij Mini Specials Thunderbirds van RTV 794. Iedere zaterdagavond tussen 6 en 7 uur.
1: Mini Special op de radio en heel je avond is weer goed.
2: Leuk, hè?
3: Beautiful.
4: Ja. Dit is de vijfde aflevering alweer van Mini Special Thunderbirds. Vorige week toen zoomden we in op de rock'n'roll en vanavond doen we dat op instrumentale muziek. Ik hoop dat je weer

dat kan. Het is het telefoonnummer 06-227-35395. Het is niet bedoeld om te bellen, want daar kunnen we niet op reageren. Maar nogmaals het nummer 227-35395.

Ja, Paloma Blanca. Echt zo'n van die heerlijke nummertjes van jaren terug, maar altijd weer fijn om op de radio te horen. Word je een beetje vrolijk van. George Baker is al jaren een van de meest bekende zangers van Nederland. Vorig jaar vierde hij zijn 80ste verjaardag. En de komende song uit 1973, dat doet wat aan de onderwereld denken. Maar deze song werd gebruikt door Tony Houston, misschien ooit van gehoord, bij zeezender Radio Atlantis als eindtune van zijn radioprogramma. En bereid je voor, want hier komt het. The Killer, zo heet de band. En het nummer heet Killers Boogie, maar kleinigheidje nog, want The Killer is niemand minder dan Jan Rietman. Hij is ook nog pianist. En radio doet hij, tv-presentatie, met een dikke smiley. Maar hier komt hij in ieder geval.

0: Zo, Tempo zit er weer goed in, Willem, met deze plaat van Jan Rietman en zo en die andere mensen.
1: Ja, lekker hè?
0: Zeker. Het is nu tijd voor een hele bijzondere plaat, namelijk Mini-Specials TV-thema. Het liedje, dat het nummer, dat heet Chum Change. En dat herken je misschien wel als de tune van NPO Radio 1, het programma Langs de Lijn. Het werd uitgevoerd door destijds Tony Eijk en het Metropool Orkest. Dat is een plaatje die het al meer dan 50 jaar uithoudt.
1: Ja, dit is geweldig eigenlijk, hè? Want je kan je daar niks bij voorstellen. Maar ik zou er gewoon wel eens een keer bij zo'n opname bij willen staan. Zoals in dit geval Tony Eijk. Nou, oké, dat is prima. Maar dan zo'n heel metropoolorkest, hè, daarbij. Ongelooflijk. Maar prima dingetje. Ja, en ja, goed dat zo'n hit, die houdt het dan 50 jaar lang stand. Onvoorstelbaar. Maar goed, we gaan gewoon lekker verder. Jawel, het is eigenlijk bijna niet voor te stellen, maar geniet even mee van dit bijzondere stuk. Want het werd geschreven door twee mensen, Quincy Jones en Bill Cosby. Twee totaal verschillende mensen, maar Cosby die gebruikte het zelf het eerst voor zijn eigen New Bill Cosby Show in 1972 op CBS. En CBS, dat is het Amerikaanse radio- en tv-netwerk. Dus ja, ik zou zeggen, luister even mee naar dit instrumentale, overbekende nummer. Geniet ervan.

0: het blijft ook een lekkere tune, hè, deze Chump Change. Als je het hebt over bijzonder, dan kan een onderwerp in een song ook heel bijzonder en grappig zijn. En natuurlijk hebben we daar een voorbeeldje van. Ken je bijvoorbeeld de band Redwing nog? Een Amerikaanse country rockband uit Sacramento, California.
1: Ja, ik heb ze daar in die richting nooit live zien optreden. Maar goed, ik weet het wel, ja. Ik weet waar je het over hebt. Nummer heet Walking the Dog. Een titel die zoveel wil zeggen dat je de hond uitlaat. Walking the Dog. Even met de hond naar buiten. En je hebt een probleem. Stel dat je dat hebt, dan kun je onder het wandelen ondertussen dat probleem overdenken. En wellicht nog oplossen ook in gedachten. Maar dan moet je wel heel wat gedachten hebben tussen je beide oren. Hier is Redwing met Walking the Dog, gemaakt in 1963.

0: Hey Wim, wat ik me afvraag, als het nou regent en je moet de hond uitlaten, hoe doe je dat dan?
1: Ja, dat is vrij eenvoudig. Je hebt zelf ook een hond gehad.
2: Ja, klopt.
1: En mijn hond heette Arras. En het is een prachtig dier, een Duitse herder. Maar ja, goed, jouw vraag, hoe doe je dat dan? Nou, dan mobiliseer je een van je kinderen. En als je die toevallig niet hebt of ze zijn er niet, dan geef je gewoon de riem aan je vrouw en dan zeg je even de hond uitlaten, schat.
2: Oh, zo had ik dat op moeten lossen destijds. Had ik eerder moeten weten. De volgende track in het programma is alweer een instrumentale. Instrumentale muziek werd vooral gebruikt als tune. Of als een kort muziekje ergens onder een al of niet noodzakelijke tekst. De volgende plaat is van de Elman Brothers Band. En het heet Jessica.
3: Mini specials, instrumentale aflosser.

0: Een lekker tunetje in mini-special. Wim, jouw beurt.
1: Ik alweer aan de beurt?
0: Jij alweer aan de beurt.
1: Ja. Tijd vliegt, hè. Tijd vliegt, jongen. Ja, Milk and Honey, waarschijnlijk wel eens van gehoord. Want dat is een Israëlische band, voortgekomen uit de hoek van de gospel. Waar ze het ook niet vandaan halen, hè. Maar goed, opgericht in ieder geval 1978 en ze wonnen het Songfestival, dat zelfs, voor Israël in 1979 met het nummer Halleluja, gezongen door Gali Atari en nog een drietal heren medezingers.
0: Wat vonden ze eigenlijk wel dat Israël het Songfestival op liefst 4 keer won? In 1978, in 1998, 2018 en zoals je zei in 1979. Het laatste was het jaar voor de song Halleluja.
1: Ja, maar goed, daar laten we het even bij, want het is echt een prachtig nummer. En we zullen het ook zeker een keer draaien, alleen vanavond niet. Maar we hebben nu voor de vanavond van Milk and Honey een eigen nummer voor je. En dat is ook heerlijk om te luisteren, want bijna niemand kent het, denk ik. Tenminste, daar ga ik vanuit. Hier is Goodbye New York.
2: Starten die motoren!

0: We zijn weer lekker internationaal bezig vanavond in mini-special. Van Israël gaan we naar de andere kant van de Noordzee, naar Groot-Brittannië. Naar de Britse band Emerson, Lake & Palmer. Die werden bekend destijds als progressieve rock supergroep. Ze verkochten meer dan 40 miljoen albums. Luister en huiver, met Emerson, Lake & Palmer.
1: Ja, en het nummer. Dat heet Peter Gunn. Ja, en dat is eigenlijk best wel een beetje sneu allemaal, wat er daarna te melden valt. Want het werd ook tevens hun laatste optreden in 2010. En Emerson en Lake, dus twee van de drie, overleden beide in 2016. De een aan de ziekte kanker en de ander, ja, laat ik het maar netjes zeggen, die zag het leven niet meer zo zitten. En dat was dus einde band, einde Emerson, Lake en Palmer. Heel jammer.

0: En dan nu een mini-special, een track van de Franse band Resonance. Als we iets dergelijks, want ik spreek absoluut geen woord Frans. Resonance of zo.
1: Ja, je raakt gauw in de war, zou ik maar zeggen, met het Engels. Resonance. En op zijn Frans is het Resonance.
0: Kijk, dat klinkt wel heel stuk beter.
1: Ja, dat zou ik nog een keer doen.
0: Maar.
1: Resonance. Maar ja, het is, je moet het ook al net weten. Je ne parle pas la langue française, bon, c'est un fait accompli, hè? Goed, Resonance, oftewel Resonance op zijn Frans, komt in beeld met wat crimineel aandoend vuurwapengevaarlijk nummer. En het heet OK Chicago. Dus, allebei op een rijtje, Resonance en OK Chicago.
2: Oké. Okay.

0: Oh. Ja, vind ik zo leuk.
1: Oké.
2: Ja, dat was een crimineel dubbeltje. Een Britse band, dat is de band Stretch. Weliswaar een minder bekend bandje, maar ze hadden wel een leuk nummer destijds. Wat destijds ook heel veel gedraaid werd in de discotheek.
1: Ja, dat weet ik nog wel. Het was een nummer wat mensen op de een of andere manier toch steeds weer naar de dansvloer trok. Ja, het was gewoon leuk om mee te maken ook. Maar misschien kun je er thuis als luisteraar ook nog een beetje lol van hebben. Doe het gewoon eens. Als je zo meteen het nummer hoort, dan ga je even lekker mee dansen, lol maken. En dan heb je zelf plezier van. En niemand ziet het, hè. Misschien de gordijnen dicht doen, maar voor de rest zou je nergens geen last van hebben. Stretch, Why Did You Do It? Hier is uit 1979 dat speciale nummer.

0: Hey Wim, we hebben nu een paar instrumentale plaatjes gehad en wat andere leuke vrolijke dingetjes. Maar heb je nog iets met humor vanavond in het programma?
1: Oh jawel, ja hoor. We houden de lol er een beetje in. Hier heb je die cd die je daarvoor nodig hebt. Pak hem even aan. Ja, oké. Het is een nummer van Elvis Presley waar hij het zelf ook niet droog kon houden. Ik denk dat een aantal luisteraars al weten waar het om gaat. Maar dat hoor je dan zo meteen. Elvis trouwens, hij werd slechts 42 jaar. En dat is ook wel weer een sneuwe zaak natuurlijk. Maar mogelijk oorzaak van het gebeuren, dat was waarschijnlijk te veel slaapmiddelen, alcoholgebruik, drugsgebruik. Niemand weet het precies. Maar in ieder geval, het komende nummer heeft de King of Rock'n'Roll zelf nog heel veel plezier. Elvis Presley met Are You Lonesome Tonight?
2: Humorplaat.

lost the doctor.

0: That's it, man. 14 years right down the drain, boy, I'll tell you.
1: Ja, dat blijft ook een leuke versie van Are You Lonesome Tonight. Wie houdt het nu droog met zo'n onverwachte inbraak in je eigen optreden? De volgende track is weer een echte Thunderbirds track. Die je nagenoeg nooit meer hoort op de radio. Abdul Hassan Orchestra met The Arabian Affair. Dit nummer is in 1978 als een speciale disco-uitvoering opgenomen. Eenmaal hebben ze nog op nummer 4 gestaan in de top 40, maar meer is er niet van te melden of bekend. Arabian Affair van Abdul Hassan Orchestra.

0: Wel eens gehoord, vraag ik dan wel, zo aan het luisterend publiek, maar daar krijg ik natuurlijk geen antwoorden op, tenminste niet één op één. Maar wel eens gehoord van de Detroit Spinners. En nu moeten we een beetje uitkijken. Ja, ja, ja. Want,
1: kijken aan de andere kant van de ruit.
0: Ja, ik ben angstig als ik weet niet als een haas. Maar, want we moeten natuurlijk uitkijken dat we onze Soul-collega's niet in de wielen gaan rijden, hè? Want... ja, dat denk niet dat ze daar blij van worden.
1: Alvast, sorry.
0: Ja,
1: sorry.
0: Ja, excuus hoor, jongens. Het, kan gebeuren, hè.
1: Wij zijn eerst.
0: Ja, lekker hoor. Het is de Detroit Spinners. Het is een Amerikaanse soulband uit Detroit, Michigan, USA. Ook wel de Motown Spinners genoemd. Opgericht in 1954. Ik ook. Ik ben ook van 1954. En afkomstig uit gospelmuziek. Ook dat weer. Heren.
2: Starten die motoren.
0: Detroit Spinners met Lazy Susan.

Ja, en dan zijn we bijna aan het eind gekomen van week 5 mini-special. En ja, we hebben dan nog een paar minuutjes over. En het leek ons wel heel netjes om een stukje eerbetoon te tonen aan George Kooijmans, zanger en gitarist en oprichter van de band The Golden Earring. George, ja, het is sneu allemaal als je dat dan zo hoort. Maar 5 februari 2021, toen kreeg George de diagnose ALS. Gelukkig hebben we natuurlijk George ook nog op cd staan. En ja, dat is toch wel fijn, want we wilden hem eigenlijk namens mini-special Thunderbirds nog een eerbetoon geven, zoals ik zei. En ik zou zeggen, George, zing voor ons, ga je gang.

George, dankjewel jongen voor de medewerking in dit programma, al is het postuum. En ja, dan hebben we eigenlijk nog 2 minuten over en die gaan we ook nog eventjes gebruiken. De Canadese rockband Nickelback heeft een mooi nummer en dat heet How You Remind Me uit 2001. Never

0: Nou, Nickelback, die kunnen we helaas niet afmaken, want wij zitten nog een heel klein stukje tekst wat we kunnen doen. Het is namelijk heel moeilijk om echt alle minuten te vullen, maar dan niet eroverheen te gaan of net iets te kort te komen. Dus dit was hem dan. Dit was weer een uur mini-special. Graag zijn we er weer voor u de volgende week. En fijn weekend gewenst. Het mini-special Thunderbirds team. Cor Houtjes en Wim Das. Jojo, doei doei. En
1: fijn weekend.
2: Dit was het weer. Dit was het weer. Volgende week meer weer. Weer meer. Volgende week weer meer. Bedankt voor het luisteren hier bij RTV 794.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. In Amsterdam hebben zo'n 80 boten meegedaan aan de Canal Parade. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel mensen verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. De botenparade is onderdeel van de Pride, om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was een wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Boeotie, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In het gebied aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners is via het water in veiligheid gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet. Alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Op veel plekken in Amsterdam zijn vanwege de Pride straatfeesten, optredens en evenementen. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen vierde. Het is de vijfde keer dat Wiebes een etappe wint in de Tour de France Femme. Het weer vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

If the sky

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De kerncentrale van Paks in Hongarije wordt mogelijk dit weekend al stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. Door de hitte en het gebrek aan regen is dat een stuk minder. Het land moet daardoor elektriciteit importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om de druk op het net te verlichten moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen in Hongarije vanaf komende week 's middags stilgezet. Bij een explosie in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant in de buurt van een van de zogeheten Zeven Zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar mogelijk gaat het om een gasexplosie. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest bij de brand. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, het blijft nog een tijd aangenaam. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant bij een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement, mogelijk een verjaardag van een generaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de rivier de Donau. Dat komt door de hitte en het gebrek aan regen. Normaal gesproken levert de centrale bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middag stilgezet. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren vanmiddag door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers er op af zijn gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn al verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en...

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou geprobeerd hebben haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. Volgens lokale media was er een besloten evenement in de horecazaak, mogelijk een verjaardag van een generaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren er in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen droog en veel zon. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, waar ze werd tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series, en ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook was in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare aan natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die mogelijk duizenden jaren oud zijn. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na de rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint. Begint daardoor de komende dag in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Wiebes won dit jaar ook de eerste etappe van de Giro, maar toen werd ze gedisqualificeerd omdat haar fiets te licht was. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.